0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there. Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en over.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: God Radio. Je radio leeft weer. Oh.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
6: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Herstelteam.nl.
7: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
8: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
7: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
8: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
7: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
8: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
7: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
8: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
0: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik vind het een eer om weer met jullie deze les in te gaan. Ik heb deze serie gemaakt, One Basics, het woord zegt het al, hè, om het basisfundament te leggen waarvan ik geloof dat iedere christen dat zou moeten hebben. Je kunt ook mijn boek Leven in de Volheid kun je gratis bestellen op de website in meerdere talen op johantoet.com of op oneinfoundation.com. Je kunt die boeken gratis bestellen. En Leven in de Volheid is eigenlijk een leerboek, een lesboek over de onderwerpen die ik behandel. Niet alle onderwerpen die ik behandel in de One Basics staan ook in het Leven in de Volheid, maar in ieder geval wel de basisfundamenten die iedere christen zou moeten weten om een goed fundament te hebben in hem, zodat je daarop verder kunt bouwen. En dan staat er in de Bijbel, de ene die bouwt er met stro en hout en de andere met goud en zilver. Maar uiteindelijk is er maar één fundament en dat fundament is Christus Jezus. En jij moet weten wat jouw identiteit is in Christus. Jij moet weten wat jouw autoriteit is in Christus. Jij moet weten wat jij van mag, wat jou is toebedeeld, wat hij voor jou gewrocht heeft in zijn dood en zijn opstanding. En jij moet weten wie God is, wat hij voor jou heeft gedaan en hoe je daarin kunt wandelen in je leven. Want dan heb je gewoon een meer kans van slagen om een leven te leven en een overwinning dan wanneer je niet weet wie jij bent in Christus. Hosea 4 vers 6 zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Kijk, als wij niet weten wat het woord van God over ons zegt, als wij niet weten wat onze identiteit is en onze autoriteit is en niemand ons dat helpt uit te leggen, dan kunnen we net als onze ongelovige buurman verder gaan in het leven, ook al hebben we alles ontvangen en ook al zijn we helemaal toegerust om in overwinning te leven. Dus het is erg belangrijk en ik geloof dat dat belangrijk is, in ieder geval voor mij, in mijn bediening en de roeping die God mij gegeven heeft, is om de Heilige toe te rusten, zodat we met z'n allen tot die volwassenheid in Christus Jezus kunnen komen. En ik zeg even met nadruk, zodat we allemaal tot die volwassenheid kunnen komen, want ook ik ben nog steeds onderweg om in die volledige volwassenheid te komen. Ik geloof wel dat ik geen baby meer ben die alleen nog maar melk drinkt. Ik geloof wel dat ik vast voedsel kan verdragen, maar het is nog niet zo dat ik durf te beweren dat ik helemaal 100% volwassen ben. Want ook ik ben elke dag weer aan het leren, want we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid en van glorie naar glorie. En ik ben elke dag weer aan het leren en aan het ontdekken van, weet je, wie ben ik nou in Christus en wat heeft God nou voor mij gedaan? Kijk, ik weet dat ik een kind van God ben, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig. Ik ben gekocht en betaald. Ik heb mijn autoriteit en mijn identiteit. Maar er is zoveel meer dat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dingen die ik allemaal nu nog aan het ontdekken ben. Dingen die allemaal nieuwe dingen, nieuwe inzichten die God mij geeft. Maar het wordt allemaal gebouwd op dat ene fundament. En dat fundament is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Dus dat is het fundament. En dat is ook wat Paulus predikte. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Weet je, dus dit is het belangrijkste, dit is het fundament. Nou, in de afgelopen les hebben we het gehad over de machtige naam van Koning Jezus en wat die naam vertegenwoordigt, of wie die naam vertegenwoordigt. En die naam vertegenwoordigt natuurlijk de Koning, de Koningen, de Heere, onze Majesteit, ons Heiland en onze Verlosser. Amen. Het is de naam bij wie wij allemaal zalig zullen worden. U zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus dat is wat Jezus doet. En wat hij heeft gedaan. En hoe dankbaar zijn wij daarvoor. Maar tegelijkertijd, op het moment dat Jezus alles volbracht had, en toen hij uitriep aan het kruis in Johannes 19, vers 30, het is volbracht, gaf hij ons op het moment dat wij in hem kwamen, dus als wij in hem zijn, gaf hij ons de volmacht en de autoriteit, zeg maar, om in zijn naam ook uit te gaan. Om zijn naam te vertegenwoordigen hier op aarde. We zouden niet kunnen zeggen, het is gewoon zo. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Hè? Er staat in Openbaringen dat we koningen en priesters zijn. We zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. En als ambassadeurs hebben wij nu de volmacht gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus. Nou, wat betekent dat om een ambassadeur te zijn van het Koninkrijk van God? Wat betekent het dat jij de volmacht hebt gekregen, de autoriteit hebt gekregen om de naam van Jezus toe te passen in jouw levenswandel? Stel dat jij een afgezant zou zijn van een koning, bijvoorbeeld in Nederland, de koning Willem-Alexander. En jij zou ergens heen gaan in de naam van de koning. Dan garandeer ik jou dat er serieus geluisterd zal worden naar je. En er zullen deuren open gaan en mensen zullen in gehoorzaamheid reageren. Want je komt in de naam van de koning. En dat brengt een bepaalde autoriteit met zich mee. Dat brengt een bepaalde macht met zich mee. Nou, wij hebben nu het recht gekregen. Wij hebben nu de volmacht gekregen om te komen en uit te gaan in de naam van de koning der koningen. Er is geen andere koning dan de koning der koningen, koning Jezus, om uit te gaan in zijn naam, in de naam van Yeshua. Het is zijn naam die de naam is boven alle namen. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 kunnen we dat lezen. Dat zijn naam is een naam boven alle naam. En dat in zijn naam elke knie moet buigen en elke tong zal belijden op de hemel en aarde dat hij de Christus is, dat hij de gezalfde is, dat hij de koning der koning is, de heiland is, de verlosser is. En wij hebben nu de volmacht gekregen. We hebben de beschikking gekregen over zijn naam om uit te gaan in zijn naam. Er staat in 2 Korinthe 5 en 17 dat als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft in Christus Jezus en onze bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die aan ons onze zonden niet toerekende en ons de bediening, het woord van de verzoening in ons heeft gelegd. We zijn dan gezanten geworden namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij hebben de volmacht gekregen en de autoriteit gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus en het Koninkrijk van God te prediken. Halleluja. Dat is een mond vol, maar het is echt powerful, weet je. 2 Korinthe 5, 17 tot en met 20 heb ik zojuist geciteerd. Maar het is powerful dat wij die volmacht hebben gekregen en dat we daarin uit mogen gaan. Weet je, de naam van koning Jezus verschaft ons in, als het ware, alles wat we nodig hebben om overwinning te kunnen wandelen. Alles wat we nodig hebben. Wij mogen in die naam dus de wereld ingaan, mogen de werken van de duizend verbreken, mogen het licht van het koninkrijk zijn, maar God zal ons ook alles schenken in de naam van Jezus. Alles wat in genade is voorzien, alles wat is volbracht in zijn dood en opstanding, alle beloftes die er zijn van de Vader, die zijn in Christus Jezus ja en amen geworden. Daar mogen we aanspraak op maken, mogen we ons toe-eigenen, daar mogen we claimen, daar mogen we voor bij God komen en het is ja en amen. Ja, het is zo. Ja en amen. Hij zal het ons schenken in de naam van Jezus. In Johannes 16 vers 24 meen ik, staat geschreven, tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Maar bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dus als wij nu in de naam van Jezus tot God komen en dingen bij God verlangen of verzoeken hebben, of wij dingen benoemen en claimen en eigenlijk in bezit nemen wat ons in onze geestelijke mens al lang is geschonken, is gegeven, al op onze rekening is bijgeschreven, dat we bij hem komen. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor alle voorziening, dank u wel voor alle zegen, alle gunst in ons leven, dank u wel voor dit, dank u wel voor dat. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Alles wat we bidden in zijn naam, dat zullen we ontvangen, zijn belofte. Tot nu toe heb u niets gebeden in mijn naam, maar bid en u zult ontvangen. Dat is een belofte, weet je. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er worden opengedaan. Dus, weet je, als je dat doet, dan zul je ontvangen en zal je blijdschap volkomen worden. Waarom? Dat je weet dat alles jou geschonken is in Christus Jezus. Het is gewoon powerful, man. Weet je, wij hebben nu de autoriteit gekregen om uit te gaan, lieve mensen, in het koninkrijk van God te prediken, om demonen uit te drijven, om de zieken te genezen en doden op te wekken. Weet je, als we dat zouden doen in onze eigen naam, kunnen we helemaal niks opwekken. In onze eigen naam kunnen we geen zieken genezen, kunnen we geen demonen uitdrijven. In onze eigen naam brengen we helemaal niets tot stand, 0,0,0. Maar in de naam van Jezus, oh my God, in de naam van Jezus is niets meer onmogelijk. In de naam van Jezus.

0: Al dat soort dingen meer. Dus het koninkrijk, de hemel is nabijgekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U heeft het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Nou, over het laatste zinnetje ga ik niet eens wat zeggen, want er zijn genoeg mensen die handel drijven met het woord van God. Maar we hebben het voor niets ontvangen, moeten het geven voor niets. Daarom geef ik ook al mijn boeken gratis weg. Daarom geef ik al mijn studies gratis weg. Daarom doen we allemaal gratis studies. En alles wat we doen is gratis. Campagnes zijn gratis, evenementen zijn gratis. Alles is gratis. Omdat we het voor niets hebben gekregen, moeten we het ook voor niets geven. Halleluja. Het zou een beetje raar zijn als iemand tegen me zegt, ik heb last van mijn rug. Zeg ik, dat kost 59,95 en dan bid ik even voor je. Dat zou wel heel apart zijn. We hebben het voor niets ontvangen. En we moeten het voor niets geven. Halleluja. Maar er staat dus, genees zieken, reinig maar laatste wek doden op, drijf demonen uit. Hij zegt niet, oh, als het je uitkomt, als je goed in je vel zit, als je genoeg hebt gebeden en gevast. Nee, het is een opdracht. Genees zieken, reinig maar laatste wek doden op, drijf demonen uit. Gewoon doen. Waarom? Omdat hij zegt dat we het kunnen. Wij hebben namelijk nu de autoriteit gekregen in Christus. En autoriteit is macht. Nou, niet de macht om mensen jou te laten dienen, maar de macht om te dienen in de naam van Jezus. Amen. Maar wij hebben nu de macht gekregen over de vijand. En de vijand, we hebben maar één echte vijand. Je buurman is niet de vijand, je buurvrouw is niet de vijand, je vrouw, je kinderen zijn niet de vijand, je collega op je werk is niet de vijand, je baas is niet de vijand. We hebben maar één echte vijand en dat is die vieze slang, de Satan. Hij is onze vijand. Hij haat ons en wij zouden hem moeten haten met een oprechte haat. Amen. En dan zegt men, oh nee, je mag niet haten. Ja, weet je, David zegt ook, weet je, ik haat hen die u haten. Weet je, we mogen zij die in onrecht, de dingen in onrechte, de boze, die doet dingen in onrechte, de boze is erop uit om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. De boze erop uit om jou kapot te maken en weg te houden bij het leven dat God voor je hebt. Die mag je gewoon haten. Die mag je gewoon haten. Weet je, en dat is niet dat je dan helemaal verbitterd raakt van binnenin en dat je niet meer in liefde kunt wandelen en zo. Maar de boze is onze vijand, lieve mensen. Ik bedoel, dat is gewoon zo duidelijk en zo klaar als een klontje. Hij is onze vijand en de vijand, ja, zegt Jezus, je moet je vijanden lief hebben. Ja, dat klopt. Dat is als iemand jouw vijand is in het natuurlijke. Als iemand in het natuurlijke jou je leven dwars maakt of weet ik veel wat, dan moet je hem gewoon lief hebben met de liefde van Christus. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, dus dan moet je hem gewoon lief hebben, je linkerwang, je rechterwang toekeren als je op je linkerwang slaat, et cetera. Weet je, dat moet je gewoon zegenen en die vervloeken, weet je, en al dat soort dingen meer. Maar de vijand, de echte vijand, dat is de boze, dat is de Satan, die mag je gewoon haten. Maar goed, anyway, dat is weer een zijstraatje die niet nodig was, maar dat maakt niet uit. Ik heb het nu al gezegd, ik ga het niet meer terugdraaien. Halleluja. In Lucas 10, vers 19 staat, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Oh, zie je dat hij onze vijand is. En een vijand in dit opzicht mag je gewoon haten. Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Op de demonen en op de Satan te trappen. De macht over alle kracht van de vijand. Over alle kracht van de Satan. En niets zal u schade toebrengen. Dat is een belofte. Je hoeft niet bang te zijn voor de boze. Hij is een afslagen vijand. Hij is een muis met een microfoon. Hij is een tandenloze leeuw. Hij is onder onze voeten. En hij kan helemaal niets totdat jij hem ingang geeft in je leven. Maar ik wil dat je het gewoon even laat bezinken. Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Verslagen door de duisternis. We voelen ons zwak. We voelen ons niet capabel genoeg. We voelen ons niet goed genoeg om onszelf te verzetten tegen stormen. We voelen ons niet goed om onszelf te verzetten tegen omstandigheden die op ons pad komen. Weet je, ik denk dat we ons niet altijd even goed realiseren tot welk koninkrijk wij nu behoren. Wat een autoriteit en macht ons is beschonken in Christus Jezus. Maar hij heeft ons zoveel autoriteit en macht gegeven, lieve mensen, dat helemaal niets ons zal schaden. Niets zal ons schaden. Wij hebben de macht over alle krachten van de vijand. Wij hebben de macht. Niet de Satan heeft niet de macht. Wij hebben de macht. Op het moment dat jij hem gehoorzaamt, op het moment dat je buigt voor hem, op het moment dat je naar hem gaat luisteren, dan geef jij hem macht over jouw leven. Maar hij heeft geen macht. Hij is verslagen. Jezus heeft hem de macht ontnomen. Jezus heeft hem ontwapend en openlijk tentoongesteld. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. De dood is overwonnen. Satan, doodweg is uw prikkel. Satan is gewoon ontwapend. Hij heeft geen macht meer. Hij heeft geen macht meer. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Maar dat is alles. Hij brult alleen maar. Blaf van de honden bijten niet. Weet je, maar hij zegt, ik geef je de macht, de autoriteit over slangen, over de Satan, over schorpioenen, over de demonen. En de macht over de kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Dus wij hebben nu autoriteit over alle macht van de vijand. En wat voor storm er maar ook op ons pad komt. Welke situatie waar we ook maar mee moeten dealen. Wij hebben nu de macht om iedere storm te tarten. Om elke situatie te overwinnen. Om gewoon uit te gaan en in overwinning te wandelen in de machtige naam van Jezus. Wij hoeven niet meer door angst gebonden te worden. Wij hoeven niet meer verslagen door het leven te gaan. Dat hoeft helemaal niet meer. Weet je, ik had vroeger had ik een maatje en ik was zelf een heel klein rotventje. En ik was 2 turf hoog en veel te klein voor mijn leeftijd. De dokters, de artsen hadden gezegd, gelukkig hebben de artsen... Hè? God zij dank voor artsen, maar ze hebben niet altijd gelijk. Amen. Hij zei dat ik niet groter zou worden dan 1,60 of weet ik veel wat. Die tegen mijn moeder had gezegd, want mijn moeder is ook niet een van de grootste. Maar ik ben inmiddels 1,80 en ik groei in de spirit. Amen. Maar ik was vroeger een heel klein rotventje. En ik had altijd vrienden van mijn eigen leeftijd. Die waren vaak 1 of 2 koppen groter dan mij. En zo had ik een maatje, die was mega groot. En als ik met hem samen op weg was en ik had dat een hele grote bek. En als we dan een ruzie kregen met een groep gasten of zo, die we onderweg tegenkwamen of weet ik veel wat. Dan was ik niet bang, want ik wist gewoon dat hij voor mij was. Ik wist dat hij bij mij was, die maat van mij, die 2 koppen groter was. En dat we met z'n tweeën dat makkelijk konden redden. Want ik steunde en leunde een beetje op hem en op mijn eigen grote mond. Halleluja. Maar ik voelde me gewoon zeker. Weet je, ik weet niet of iemand zou dat wel eens heeft meegemaakt. Maar ik voelde me zeker en ik voelde me sterk. Omdat iemand die groter was en sterker was dan iedereen aan mijn kant stond. Die voor mij was. Nou, zo is het nu met Christus. Weet wie er nu voor jou is. Hij is de grote koning en de grote koning is voor jou. De koning der koningen is voor jou. De opstandingskracht en het leven is voor jou. De schepper van hemel en aarde is voor jou. Hij die is en was en komen zou is voor jou. Het begin en het einde is voor jou. De alfa en de omega is voor jou. De grote ik ben is voor jou. Romeinen 8:37 zegt dat wij nu meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars, want hij is nu voor ons. En als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie kan dan tegen ons zijn? Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is, lieve mensen. Weet je, God staat aan onze kant. He's got our back. Weet je, en hij gaf ons autoriteit en macht om zijn naam te gebruiken in iedere situatie van ons leven en in het leven van anderen. Wij kunnen gewoon uitgaan en we mogen gewoon zeker weten dat als we uitgaan in de naam van Jezus, dat we macht en kracht hebben over alle macht en kracht van de vijand. Dat we de duisternis in kunnen gaan, ons licht kunnen laten schijnen, dat de duisternis moet wijken. Dat demonen beginnen te sidderen in onze aanwezigheid. Dat als wij binnenkomen, dat het koninkrijk van God binnenkomt. Lucas 17 vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Weet je, de Heilige Geest is binnen in mij. Weet je, in Johannes 14 vers 17 staat dat hij bij mij zijn en zal in mij zal zijn tot in eeuwigheid. In Johannes 14:23 zegt God, zegt Jezus, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Zie, ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik ga uit in de naam van Jezus. Ik ben een power station en waar ik kom, komt het licht van de wereld, want dat is wat hij mij noemt, het zout van de aarde. En waar ik kom, komt het koninkrijk van God en elke knie van de duisternis moet buigen. Het moet wijken in de naam van Jezus, want dat is de volmacht en de autoriteit die hij mij heeft toebedeeld. Aangezien ik zijn kind ben, aangezien ik de volmacht heb gekregen als zijn kind om uit te gaan in zijn naam, om te proclameren in zijn naam, om te verbreken en te gebieden in zijn naam, om te binden en te ontbinden in zijn naam, om vrij te zetten in zijn naam. Hij heeft mij die naam gegeven, man. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Weet je, dus wij hebben de autoriteit gekregen om zijn naam te gebruiken. En dan niet om die naam te misbruiken als vloek. Want er zijn heel veel mensen die de naam van Jezus in hun mond nemen als vloek. Doe het alsjeblieft niet. Bekeer je ervan. Weet je, zijn naam is zegen en geen vloek. Weet je, en ook niet de naam gebruiken voor je eigen belang. He, of voor zaken die niet in lijn zijn met zijn woord. Dat is zo belangrijk gewoon. Ik benoemde het net al eventjes. Maar weet je, als wij tot God komen in de naam van Jezus, de dingen die wij van God verlangen moeten in zijn wil zijn. Die moeten voorzien zijn in genade, anders moet je ze niet eens verlangen. Alleen maar wat in zijn wil is en overeenkomstig zijn woord is, dat is wat je zou moeten verlangen van God. Alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht, dat mag je verlangen van God. Maar de dingen die niet in lijn zijn met het woord van God, moet je zeker niet eens verlangen. Maar er zijn mensen die handel drijven met het woord van God. Er zijn mensen die de naam van Jezus niet ijdel gebruiken. Maar moet je kijken wat de Bijbel daarover zegt in Exodus 20 vers 7. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Nou, dus we moeten weten wat een gewicht er in die naam ligt, wat die naam vertegenwoordigt, wie die naam vertegenwoordigt. En dan moet je nu niet te pas en ontepas als een of andere formule in je mond nemen. En alles maar gewoon in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Nee, wacht eventjes. Het moet zijn in lijn met zijn woord. Het moet hem vereren. Het moet hem glorie geven. Hij moet verheerlijkt worden in de handeling die je doet in zijn naam. In de dingen die je proclameert in zijn naam. In de dingen die je gebiedt in zijn naam. Moet hij verheerlijkt worden en verhoogd worden. Hij moet vereerd worden. En zijn naam moet geëerd worden en vereerd worden. Want het is de naam boven alle naam. Het is door die naam dat wij gered zijn. Het is door ons geloof in die naam dat wij behouden zijn. Dat we vergeven zijn. Dat we kinderen zijn geworden van de allerhoogste erfgenamen van het Koninkrijk van God. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Het is in die naam. Die naam die zo belangrijk is. Een naam boven alle naam. En die moeten we niet zomaar ijdel gebruiken. Maar wij als kinderen van God horen onze God gegeven autoriteit toe te passen tegen de duisternis. En om tot God te naderen. Om uit te gaan en de duisternis neer te halen. Om licht te brengen. Om onmogelijke situaties mogelijk te maken. Tot eer en glorie van zijn naam. En die autoriteit die moeten wij gebruiken in eer en in respect. Amen. Dat is wel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat jij weet. En dat je weet dat je zijn kind bent. En dat je weet wie jij bent in hem. En dat jouw positie is. Als jij niet bij hem hoort. Heb jij namelijk geen recht om zijn naam te gebruiken. Alleen de kinderen Gods. Hebben de volmacht en het recht om de naam van Jezus te gebruiken en in hun mond te nemen. Alleen de kinderen Gods. En niet de niet-kinderen van God. Die hebben niet het recht om die naam in hun mond te nemen. Alleen als ze hem zouden aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Als je hem aanroept in nood. Als je hem aanroept in verlangen om hem te kennen. Als je hem aanroept omdat je wil dat hij in jouw leven komt. Dan is het wat anders. Maar dan roep je hem aan tot eer en glorie van zijn naam. Maar om uit te gaan in zijn naam en dingen te ondernemen in zijn naam. Terwijl je niet bij hem hoort. Nee, dat is alleen maar gegeven aan de kinderen van God. Als jij niet weet wat deze naam vertegenwoordigt. En wie deze naam vertegenwoordigt. Zal er ook geen autoriteit aan verleend worden. Het is geen toverformule. Van hocus pocus plaats pas. Dat is het niet. Het is de naam van Jezus. En hij is een persoon. En in zijn naam wordt alleen maar autoriteit verleend. Als je bij hem hoort. En als het hem eert en verheerlijkt. In Handelingen 19 vers 13 tot en met 17, gewoon om het eventjes te onderbouwen wat ik zojuist zei. Daar staat een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde net de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geest hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Nou, het waren 7 zonen van Skeva, Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij. Zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, dit is gewoon powerful, man. Zij kenden Jezus niet persoonlijk. En zij wisten niet wie of wat deze naam nou exact vertegenwoordigde. Zij konden geen autoriteit aan de naam verlenen, omdat zij die autoriteit niet hadden ontvangen in Christus. Zij hoorden niet bij Jezus. En moet je voorstellen, hè? Moet je voorstellen dat een demon zegt, iets uit de hel zegt, hey, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Dus Jezus ken ik en van Johan heb ik gehoord. Of vul je eigen naam in. Weet je, Jezus ken ik en van Peter heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Karel heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Suzanne heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Lisa heb ik gehoord. Weet je, dat hij van jou gehoord heeft, dat hij jou vreest. Dat als jij komt in de naam van Jezus, dat hij weet dat jij de volmacht en de autoriteit hebt om die naam toe te passen. Dat jij weet wat die naam vertegenwoordigt, dat je weet welke autoriteit en macht er in die naam zit. En dat als jij komt in de naam van Jezus, oh ja, dan zullen de hemelse gewesten geschud worden. Dan zullen demonen sidderen en vluchten in kieren en gaten. Dan zal de Satan met zijn staart tussen zijn benen de benen nemen. Want jij weet wat die naam vertegenwoordigt en jij weet in welke naam jij komt. En niet zomaar in de naam van Jezus. En dat je niet weet wat dat betekent. Nee, jij weet het wel. Van Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Weet je, zorg dat hij van jou gehoord heeft. Halleluja. Anyway, deze mensen hadden het gezien en hadden het gehoord. Dus dachten, laten we het ook proberen. Weet je, als een formule. En dat ging goed fout. Want niemand kan zomaar deze autoriteit in de naam van Jezus gebruiken. Alleen de kinderen van God hebben dit recht. Nogmaals, het is geen formule, het is geen toverwoord om kunstjes mee te doen, om anderen te imponeren. Ik bedoel, ik heb wel eens. En God houdt van mij, weet je, hij heeft genade met me. Er staat in Marcus 11, 23, staat, als u tegen de, voorwaar ik zeg u, als u tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen, niet zo twijfel in uw hart, maar geloof wat u zegt gebeuren, zal gebeuren wat u zegt. Weet je, dacht ik van, nou weet je, ik ga het gewoon de proef de zon nemen. Natuurlijk spreekt dat tegen bergen in ons leven, omstandigheden en al die dingen meer. Maar ik stond op de berg te bidden en ik had een steen neergegooid voor mijn voeten. En ik begon tegen die steen. Ik denk, ik begin gewoon met een steen. En dan, als het lukt, dan begin ik tegen de berg. Dus ik zei tegen die steen, ik zeg, in de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. In de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. Uiteindelijk gaf ik dat ding maar een rotschop, want daar bewoog voor geen centimeter. Halleluja. Maar God heeft ons niet die naam gegeven om er spelletjes mee te doen. Hij heeft ons niet de naam gegeven om trucjes uit te halen. Hij heeft ons een naam gegeven om het licht te zijn in deze wereld, om het zout te zijn van deze aarde, om de gevangenen vrij te zetten, om zij die gebonden zijn vrij te maken, om de zieken te genezen, om demonen uit te drijven, om de doden op te wekken, om een levende God te verkondigen aan een stervende wereld, om het licht te zijn in deze wereld, lieve mensen. Daarom hebben we die naam gekregen. Matteüs 7, vers 22 zegt: velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet je, en dit gaat over mensen die helemaal die God niet kennen. Die Jezus niet kennen. Van wie Jezus niet hun Heer en Verlosser is. Van wie ze niet in de wil van de Vader wandelen. Dit is de wil van de Vader. De wil van de Vader is dat zij geloven in de Zoon die hij gezonden heeft. Weet je, je kunt wel uitgaan en te pas en ontepas in zijn naam allemaal dingen gaan lopen roepen en gaan lopen doen. Maar als jij niet bij hem hoort, als jij niet zijn kind bent, als jij geen kind bent van de Allerhoogste, als jij niet wederom geboren bent, als jij niet gestorven bent met Christus en opgestaan bent met Christus, ja, dan kan je alles wel doen en willen in zijn naam, maar je hoort niet bij hem en dan zegt hij: ik heb u niet gekend. U werkt de wetteloosheid. De wetteloosheid wil zeggen: je bent niet bij hem. Je hoort niet bij hem, want in hem is alleen maar gerechtigheid. Amen. Maar goed, wees je bewust van jouw God gegeven autoriteit. En wees je bewust dat deze alleen maar aan jou als kind van God is toebedeeld. En dat is een voorrecht. Het is een genade en het is ook een hele grote verantwoording. Dus wij hebben nu de autoriteit om te spreken en te onderwijzen in zijn naam. Handelingen 4 vers 18. Schrijf deze tekst even op die ik ga noemen. Kun je ze zelf nalezen. We hebben de autoriteit gekregen om mensen te bekeren en het koninkrijk van God te prediken in zijn naam. Markus 16 vers 15. Om mensen te dopen in zijn naam door onderdompeling wel te verstaan. Johannes 4 vers 2. En om te bidden voor de doop met de Heilige Geest in zijn naam. Handelingen 8 vers 17. We hebben de autoriteit gekregen om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en de doden op te wekken. Matteüs 10 vers 8. Weet je, dit is onze autoriteit in Christus. En het is zijn belofte aan ons. In Johannes 14 vers 12 tot en met 14 zegt hij: voorwaar, ik zeg u. Dat is een grote koning, de grote ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Lieve mensen, wat een belofte, wat een macht en wat een autoriteit hebben wij gekregen in Christus Jezus. Weet je, gebruik het wijs. Gebruik het om God groot te maken, opdat alleen hij verheerlijk wordt in jouw leven. Halleluja. Weet je, en gebruik het in liefde en in compassie. Weet je, tegen de boze en tegen alles wat met de duisternis te maken heeft, mag je in autoriteit spreken in de naam van Jezus. Ik gebied jou nu, ik breek jou, ik gebied je, laat los, wijk in de naam van Jezus en al die dingen meer. In de naam van Jezus mogen we dat doen en kunnen we in autoriteit gaan. Maar als we uitgaan in zijn naam om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken, op wat voor manier dan ook, door bijvoorbeeld het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde, door mensen te helpen in nood en al die dingen meer, weet je, dat we dan uitgaan in zijn naam, gaan we dan wel uit in zijn naam, wetende dat we autoriteit en volmacht hebben, wetende dat we macht hebben over alle krachten en de vijand en niet ons schade zal toebrengen en al die dingen meer. Maar we gaan niet arrogant uit. We gaan uit in compassie, in nederigheid, in bewogenheid, in liefde, in genade en in bewogenheid voor de mensen. En we hebben de mensen oneindig en onvoorwaardelijk lief, no matter what. Want ook in de naam van Jezus hebben we de autoriteit gekregen en de macht gekregen om ons eigen vlees te overwinnen. Als mensen ons afwijzen, als mensen ons bespugen, bespotten of wat dan ook. Om dat niet tot jezelf door te laten ringen, want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, daar hebben we ook in de naam van Jezus autoriteit over gekregen. Maar alles wat we doen, doe het als aan de Heer en doe het in liefde. Weet je, en weet dat God je vergelden zal. Amen. Dus we hebben autoriteit gekregen in de naam van Jezus. We hebben autoriteit gekregen. Wij hebben autoriteit in Christus Jezus. Om een impact te maken in de wereld wat zijn weerga niet kent. Dit is de basis. En ik heb heel veel teksten heb ik opgenoemd. Weet je. Ga ze zelf onderzoeken. En ga zelf dieper hierin kijken van wat is nou mijn autoriteit. Want nogmaals, we zijn niet alleen geroepen om de zieken te genezen, doden op te wekken en de demonen uit te drijven en al die dingen meer. Maar we zijn vooral ook geroepen zodat mensen een ontmoeting zullen hebben met de levende God. Dus het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde. Weet je, om een levende God te brengen aan een stervende wereld. Weet je, om het koninkrijk van God te prediken waarin al die facetten zitten. Alles wat eruit voortkomt, weet je, dat komt voort uit onze relatie met God. En het is onze autoriteit. Wij zijn ambassadeurs geworden. Jij bent een ambassadeur van het koninkrijk van God. Dat moet je niet licht nemen. Dat is heel serieus. En hij heeft je ambassadeur gemaakt, zodat jij verschil kan gaan maken. Hij heeft jou die autoriteit gegeven in Christus Jezus. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent. Ik hoop dat je opgebouwd bent en bemoedigd bent. En hopelijk tot een volgende keer. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: I'm nearing the end of my second week teaching on living in the balance of grace and faith. I tell you, this is something that has revolutionized my life. Until you get the grace of God combined with what you do and understand what's God's part and what's your part, until you get this understood and put it together in the right combination, I tell you, your life is going to be a mess. This is something that God showed me 40-something years ago. It's the very first book that I ever wrote. It's been expanded on, and I'm even teaching some new things during this teaching through it that I haven't taught in the past. But these are things that have been working in my life for a long time, and I really consider this to be some of the foundational things that God has shown me. And so because of that, I'm offering this book. It's a 200-plus page book, and I'm offering it to you as a free gift. We encourage people to give. I need people to give. If nobody gave, we would go broke doing this. But I've learned that when we give, God always gives back to us. And so if you can, help us find. But if you can't, we want you to have this book so much that I'll give it to you as a free gift. We'll give out all of that information at the end of the program. I've already covered so much material that I can't go back through it. I encourage you to please go back to our website. You can see the archive teachings on this. Please get the book. Please get the CDs, DVDs, or the USB and go through this. But I just haven't got time to go back through everything I've taught. This week, in the last couple of days, I've been going through Ephesians chapter 1 because the first three chapters of Ephesians talk about what God has already done. And I've been making a point out of every one of these verses in the first chapter, it's talking about you're already blessed. You've already had God abound towards you with wisdom. You're already accepted in the Beloved. You already have redemption. You already have all of these things. And then the last part of the first chapter is where he prays a prayer, not that God would give you something new or do something new or respond to you, but rather that your eyes would be opened to what he's already done, that his inheritance is in you already, and that you have the same power that raised Jesus Christ from the dead living in you. And I tell you, there's not very many Christians that have that attitude. I go to churches a lot, and I've heard so many people pray and say, "Oh God, just come down. Oh God, rend the heavens and come down." I've actually heard sermons preached on that. Did you know that that's a scripture from Isaiah? Rend the heavens and come down. And I've heard people pray that. And they say, "Well, it's in the Bible. What's wrong with that?" What's wrong with it is God rent the heaven and he came down through Jesus. And through Jesus, he's already done everything. And by his grace, he's supplied everything before you even had the need. And for you to say, "Rend the heavens and come down," in a sense, it's like a slap in the face of Jesus, that Jesus isn't enough. I need something more than Jesus. Do something more. No, everything you will ever need is in Jesus. You've got more in Jesus than any of us will ever tap into. We don't need God to rend the heavens. We need, like it says right here, for our eyes to be opened to what we already have. And it's the same power that raised Jesus Christ from the dead. There isn't any more power. I heard Kenneth Copeland say this one time, that he was just praying and saying, "God, I want more power, more power." And he was begging God for more power. And he said, God stopped him right in the middle of his prayer. And he says, "Kenneth, where am I going to go get any more power? I've already given you the same power that raised Jesus Christ from the dead." God doesn't have any more power. You have the fullness of the Godhead dwelling in you bodily. Colossians chapter 2, verses 9 and 10. Of his fullness have all we received. John chapter 1, verse 16. You've got the fullness of the Godhead living in you bodily. You've got the same power that raised Christ from the dead. You can't get any more power. Now, you can manifest more power. You can renew your mind and learn how to believe and get rid of the unbelief, and you can start releasing more of the power of God, but you can't get any more power of God. God's grace is complete. God didn't just save you a little bit, enough to get you saved and stuck so that you can hold on. And then when you go to heaven, somehow that's when your salvation is really going to take place. Right now on the inside of you, in your spirit is the exact same spirit right this moment that it will be a million years from now in eternity. You have the fullness of God's power living on the inside of you, but you need to learn how to get it out through your mind, through your emotions. I tell you, most of our mind and emotions are huge hindrances to God's power flowing through us. We're thinking incorrectly. And part of the thinking incorrectly is that, oh God, you have power, but I don't have any. Just give me more power. You're denying what it says right here. He's praying that your eyes would be open to what you already have, the same power that raised Christ from the dead. You have raising from the dead power on the inside of you. You don't need more power. You need more understanding of how what you've got and how to release it. Philemon chapter 1, verse 6 says that the communication of your faith becomes effectual by acknowledging every good thing that is in you in Christ. If your faith isn't effectual, it's because you aren't acknowledging. You don't fully know what you've got. And then you turn over to 2 Peter chapter 1 and verse 3, and it says, all things that pertain unto life and godliness are given unto us through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. All things that pertain unto life and godliness. You know, that's healing pertains unto life and godliness. Prosperity, joy, peace, wisdom, understanding. Anything that you need comes through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. And then 2 Peter chapter 1, verse 4, the next verse goes on to say, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these we might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So His knowledge gave us these exceeding great and precious promises. You've already got everything that you need on the inside, but it's released through knowledge. This is the reason that I've been on television now for 23 years preaching the truth. I was on radio before that for 25 years. For the last 55 years, I have been proclaiming and teaching things. And as knowledge comes to people, if they will receive it and begin to acknowledge the good things that God has placed on the inside of them, I have seen tens of thousands, hundreds, maybe millions of people's lives have been changed because they've heard truth. And it didn't make something, it didn't make God do something. God had already done it, but it allowed them to start receiving what God had already done. Man, that is just phenomenal. And so I've already covered the first chapter of Ephesians chapter 1. Let me just continue. Like I said, the first three chapters are just trying to get you to see what you already have, what God has already done. It's not trying to get you to get anything new. It's just trying to open up your eyes to what grace has already provided. And then you believe it, and knowledge, that knowledge causes your faith to abound. And now, if you'll put your faith in what God has already done by grace, you'll begin to start seeing that power released. So he goes on to say in chapter 2, and you hath he quickened. The word quickened here means made alive. And notice it says he hath quickened. It didn't say and you can he quicken, will he quicken, if you'll do certain things. No, again, this is all written from the standpoint of it's a done deal. Jesus has already provided everything. You don't need God to heal you, deliver you, prosper you, anything. God's done His part. He needs you to believe and learn how to release what He's already done. So he's praying and he says, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Notice that hath He quickened, that's something that took place in the past. You were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Boy, there's a lot in those verses. That is completely contrary to what most people think today. But let me move on. It goes on to say in verse 4, but God, who is rich in mercy for his great love, wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. The word quicken means make alive. When we were dead in sins. Boy, this is such a great illustration right here. Again, most Christians believe that we have to pray, go to church, pay our tithes, study the Word, do this, this, and this, and then, if we do it right, God will do His part and respond to us. But notice, it says that He hath quickened us when we were dead in trespasses and sins. The word quickens, make alive. He made us alive. He resurrected us. We got born again, not when we were at our best, but when we were at our worst. It says in Romans chapter 5, verse 8, it says, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were sinners. You hadn't been fasting and praying and going to church and paying your tithes and reading the Bible and loving your mate and doing everything just right. You were an absolute mess. Now, some of you may think, oh, not me. I really was a good person. Well, I'm not sure you got born again if you think that Jesus just made up a little bit of the difference. You have to come to the end of yourself and realize that you're a sinner. Jesus gave Himself for the ungodly is what it says in Romans chapter 4. He died for the ungodly. And unless you're willing to admit that you're ungodly, you can't receive salvation. You have to come to the end of yourself before you receive the salvation that comes from God. And so the truth is, you were a sinner. God commended His love toward you in that while you were yet a sinner, Christ died for you. You didn't have all of this goodness to your name. And yet you received the greatest miracle that you could ever receive, which is the forgiveness of sins and your salvation. And you received it when your faith was puny. You hadn't been seeking the Lord for decades and growing and maturing in the Lord. You were a rank sinner. Some of you are out living in adultery and getting drunk and doing dope and anger and your own self and on it goes. You weren't doing anything. And yet you received the greatest miracle that you could ever receive, which is salvation. And then it says in Colossians chapter 2, verse 6, the Apostle Paul said, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. That means that if you receive the greatest gift of all, salvation, when you didn't have any goodness to your name, you hadn't been going to church and paying your tithes, you just received it as a gift. If that's the way you receive salvation, then that's the way you're supposed to continue to walk in salvation. If the way you received salvation was by singing, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, O Lamb of God, I come. And if you receive salvation as a free gift, then why do you feel like you have to earn healing? Why do you feel like you have to earn prosperity? See, you aren't walking by the same rule. We come to God totally by putting faith in what Jesus did for us. We put faith in grace. You know, I've had people come forward in my services, and I've seen thousands of people get born again. And there's times that God shows me things about people. Let's just suppose that somebody came forward for salvation, and God showed me they're living in adultery. And if I was to say, you're living in adultery, did you know if they truly understood that you're saved by grace through faith, not based on your goodness, but it's the grace of God He's already provided, and all you have to do is believe and receive. If they truly understood that, and if I pointed out that they were living in adultery, did you know that wouldn't keep them from getting saved? They would say, that's the reason I'm coming to Jesus and I'm receiving this gift of salvation is because I am not worthy. I can't save myself, but Jesus paid for me, so I'll receive it as a gift. If they truly understood grace and faith, they would go ahead and get saved. But let that person get saved and go to the average church, and the average church will tell them, oh yeah, you got saved by putting faith in what Jesus did. But now that you've been born again, you got to start living holy. And if you don't do these things, if you don't come to church, if you don't pay your tithes, and they'll give you a list of things, that's the reason God won't heal you. God's not going to heal you. God's not going to answer your prayers until you get this straightened out. See, that's contrary. You got saved by putting faith in what Jesus did, but now that you go to church, now you got to start doing things, and God isn't going to respond until you do certain things. He's responding to your faith. That's the way it's taught. That's inconsistent. And that's the reason that so many people, they'll have this honeymoon experience where they get born again, and they just are so excited about Jesus because here they were, a total wreck. And they realize that I'm going to hell without Jesus. And then they hear this good news that Jesus loved us so much that He doesn't want us to go to hell. He took our sins. He paid for us. And it's not based on any goodness of their own. It's just to give. And so they believe and they receive and they get so excited. They're just on a honeymoon. I've had people describe it as all of the colors became brighter. The sky was bluer. The grass was greener. That everything, it was just awesome. They're on this honeymoon period, but then they go to church, and after a short period of time, it seems like this newness, this excitement, the joy and the peace that they had when they first got born again begins to wear off. And there's actually churches that preach that you go through this honeymoon period, but then God starts putting you through the valley. He starts putting sickness and poverty and things on you to humble you, to break you, to make you better. And they will actually, by observation, they can see that most people have this excitement at first and then it begins to wane. And they actually put their stamp of approval on it, saying that this is the way God intended it to be. No, that's not so. You know what's happened? When you got born again, it was just told you that it was totally grace. You don't deserve it. And so you just believe and receive, or doubt and do without. So you believe, you receive, and all of a sudden you're just thrilled with Jesus. But then you go to church and they start telling you, oh yeah, you got saved by grace, but now you are maintained by performance. You got to live right and do right or God won't answer your prayer. And that's the reason that you lose your joy, is because you have moved away from grace and you've started putting faith, in your actions. You know, there's a tract that was very popular back when I first got saved, and I passed these tracts out all of the time. It was the Four Spiritual Laws, and it was put out by Campus Crusade for Christ. And it was accurate. I'm not criticizing the tract, but part of the tract is on one page, they had this mountain over here, and here was God on this mountain. And then here's another mountain over here, and that's you. And they showed that every attempt of you trying to bridge this gap and make it over to God, you fell short. And it showed people just falling in this gap. And nobody can reach God based on your own goodness. And so here's God over here. Here you are. And there's such a gap between you that nothing you can do could ever earn you right standing with God. But then you flip the page and here's that same God on one mountain and you on another. But now there's this huge cross that spans the gap. And through the cross, you can now enter over here and have a relationship with God. And that's good. I'm not criticizing that. But what they didn't say and what I'm trying to depict is that a lot of people get these truths. They come to the Lord. They get born again. They come over here through Jesus and have a relationship with God. But then when they go to church and they start saying, oh yeah, you got saved by grace. It was through the cross. It was through what Jesus did that you have a relationship with God. But now if you want to get healed, if you want to be prospered, if you want to get your prayers answered, well, then you got to start doing right. You got to do this. Unless you do these things, God won't bless you. What they do, they just erase the cross. And now you're born again. Maybe you won't go to hell, but you're over here again. And now it's all up to you and everything you do falls short. See, that's not the way that it is. You not only got saved by grace, but you have to be maintained by grace. You know, I've actually had people in churches before that were seeking for the Lord to heal them or prosper them or something like that, and they doing everything they know how to do, and yet they aren't seeing the healing, the prosperity manifest. And then some drunk comes in off the street, or some person that's, you know, all tattooed up and isn't doing anything right. They're against everything that the strict, straight-laced religion is preaching against. And they come in and just receive Jesus and instantly get healed, get delivered, get prospered, and they begin to prosper. And instead of dear old Saint so-and-so rejoicing with them, Their thought is, why did God do it for them and didn't do it for me? And then they'll point to the fact that, man, I make pies for people. When people have tragedy, I go over and help them. I'm at the church every time the doors are open. I'm doing this, this, this. How come God did it for them? And they don't have any religious works for their credit. And here I've been serving the Lord for 20 years, and I haven't seen the healing power of God. You know why? Because that dear old rank sinner over here, they just heard the good news and they believed and they put faith in Jesus. This dear old saint over here is putting faith in themselves, and they may be doing the right things, studying the Word and helping other people in need, but they're doing it trying to earn God's favor. That won't work. That's not what the Bible calls faith. That's works. That's legalism. You have to put faith in what Jesus did for you. And that's what this is saying, that you were sinners by nature. You were all of these things, but God hath quickened us, made us come alive. It's already happened. God has done it. You are alive. Your spirit is as alive to God as it can possibly get. And going back to the prayer in the first chapter, you've already got the same power that raised Jesus Christ from the dead living on the inside of you. You don't need more power. You don't need more love. You don't need more faith. You don't need more victory. You don't need more anointing. I've been in services before where they have a double portion night, and they will turn over and read about how that Elisha got a double portion of the Spirit that was on Elijah. And so they'll say, you come up here and we're going to pray and you're going to get twice the anointing. Did you know that worked for Elisha? Because they only had the Spirit of God on them in a portion. They didn't have the fullness of the Spirit of God. But every New Testament believer in your spirit, you already have the fullness of the Spirit of God living on the inside of you. You've got more anointing on your born-again spirit than Elijah, Elisha, Moses, all of these people had. You know, in Matthew chapter 11, Jesus said that among those who had been born of women, there was none greater than John the Baptist. Then he said, nonetheless, those that are least in the kingdom of heaven is greater than John. So if John was greater than Moses, Elijah, David, anybody, and if you are the least in the kingdom of heaven, you're greater than Moses, David, Elijah, all of those guys. And people think, well, how can that be? Because you're looking in the flesh, you're looking in your mind and emotions, but in your spirit, you've already got this. God's grace has already provided everything. You don't need more power. You don't need more love. You don't need more faith. You need more knowledge. You need to acknowledge what you already have so that your faith would begin to start working. And that's the reason that, man, I'm teaching these things. It's a little frustrating for me to be saying this because I know that people are listening, and yet they'll just go look in the mirror and think, oh, I don't care what Andrew says. I don't have it. You do have it. You need to begin to recognize the balance of grace and faith. Again, this is my book. It's over a 200-page book. I'm giving this to you as a gift. We encourage people to give something if you can, but if you can't or wouldn't, I'll give it to you anyway. And I believe if you'll read this, it'll change your life. And so that's the reason I'm making this available totally free of charge. We also have a study guide. We are asking for a donation of some amount for that, and then we have CDs, DVDs, and a USB that has the audio and video on it. Please listen to our announcer, and then please take advantage of this offer by calling or writing today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou, voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: We gaan dit najaar, sommige mensen weten het al, ik ga nog niet officieel vertellen, maar in de zin van waar we het genoemd, maar we gaan dit najaar gaan we een kerk starten via ook student van onze voltijdschool. Het was zo dat we deden een campagne en God spreekt heel duidelijk. Ga naar die en die om die plek, doe een campagne en start een kerk. Nou, dat zat niet in mijn plan. Dus ik ging er naartoe en ik dacht, nou, God zal vast wel de leiders aanwijzen. Wij daar naartoe. Campagne gedaan, geen leiders op ons pad. Bijvoorbeeld in Twente hebben we een kerk gestart omdat God de leiders aanwees. Op andere plekken hebben we kerken kunnen starten, maar daar gebeurde dat niet. Dus ik heb nog met verschillende mensen gepraat. Ervaren jullie een roeping om hier een kerk te starten? Ik wil helpen, ik wil meebouwen. Niemand. Uiteindelijk, er ging gewoon geen enkele deur open. Dus ik dacht, oké, laat maar zitten. Ik had nog in mijn team gedeeld, in de voorbeden vooraf. Ik zeg, ik ervaar dat we hier een kerk moeten starten, maar ik weet niet hoe of waar of met wie. Maar we bidden dat God de mensen aanwijst. Er gebeurde niks. In ieder geval, anderhalf jaar later, of eigenlijk een jaar, dus een jaar later, op een gegeven moment ook niet meer aan gedacht. Behalve dat je ergens nog zoiets hebt van, ja, ik ooit dat woord gehad, maar gewoon niet meer aan gedacht. Begin dit jaar, ik was aan bidden en vasten, de eerste dag van bidden en vasten. Heer, wat wilt u zeggen? Ga naar die en die plek en start een kerk. Oké, duidelijk. Nou, daar was het niet aan te denken. Dat was niet redenatie. Wat heeft God in het verleden gezegd? Van, nee, het eerste wat terugkomt, boem, in mijn geest. En toen zei ik, Heer, wie zijn de leiders? En ik moest aan twee mensen denken. Van onze voltijdschool. En ik naar Stefan toe, de leider van onze voltijdschool. Niet gezegd wie ik op mijn hart had. Ik zei, Stefan, ik wil een kerk starten. Denk je dat studenten klaar zijn om die kerk te leiden? En Stefan zei, ja, moet je dat koppel hebben. Precies hetzelfde koppel als ik op mijn hart had. Die vraag ben je neergelegd. Wil een kerk starten? Willen jullie aanstellen als voorgangers? Ga erover bidden en vasten of dit het wil van God is. Die man, die staat hier op de prophetic conference. Emma Stark weet van niks. Weet van niks. En hij denkt ondertussen, ben ik hier klaar voor? Emma Stark draait om uit het niks. You are more than ready to start a church. Boom. Oké, woord van de Heer. God heeft gesproken. Halleluja. En uiteindelijk gaan ze in september gaan ze een kerk starten. Halleluja. Nou, het ding is, waarom haal ik dit aan? Dit was niet redenatie. Dit is in één keer de stem van God. Boom, dat je in één keer iets weet.

En dat is een van de manieren waarop de geest van God wil spreken. Of soms dat je in één keer weet dat je iets moet doen. Dat je een offer moet geven. Of in je geest iemand een bedrag moet geven. Of wat dan ook. Dat is hoe de geest van God spreekt. En soms juist helemaal wat je vlees niet wil. Amen. Auw. Is ook aan me soms. Hey, ik weet nog, er was ooit misschien heb ik dit voorbeeld al aangehaald, maar er was een werkje in Nederland wat ik op lange afstand, dat ik altijd op afstand hield, want ik zag, dit gaat mis, dit gaat niet goed. Ik zag dingen die ik niet gezond vond, dus ik wilde er buiten blijven. Ik werd een aantal keer uitgenodigd om te spreken, iedere keer hield ik het af. Toen werd ik weer uitgenodigd, toen zei de geest, ga. Ik wist, ik moet erheen. Dus ik sta daar met frisse tegenzin in de samenkomst. En de geest van God spreekt, Tom, ik wil dat je me helpt. Nou, ik wist zeker, dat was niet mijn vlees. Mijn vlees, die had heel graag iets anders gedaan. Maar wacht, dit is de geest van God die spreekt. En ik geloof dat het belangrijk is dat we bereikbaar zijn voor de geest. Amen. Dat we licht bestuurbaar zijn. Dat als de geest van God iets spreekt, dat we het doen. En dat we gehoorzaam zijn, omdat de geest van God spreekt. Ik ga zo meteen nog een beetje uitleggen hoe dat op meer manieren kan werken. Hoe kan de geest van God nog meer spreken? Door andere mensen. Ten eerste door profetie. Gaan we het veel dieper over hebben. Ga ik nu alleen even noemen. He, dus de geest van God kan via een profetisch woord tot jou spreken. Via een profetisch woord. Het voorbeeld was mooi wat ik net aanhaalde van die persoon. Denk, ben ik klaar om een kerk te starten? Boom, het woord van de Heer. Je bent meer dan klaar om een kerk te starten. Nou, dan heb je een krachtig profetisch woord. Maar het mooie vind ik, zo'n profetisch woord bevestigt eigenlijk al lang wat God in je leven aan het doen is. Het is een bevestiging. Daarom, ook al profeteren 100 mensen iets, uiteindelijk moet je zelf in je geest dat ding meedragen. Amen. He, dus dit zien we ook veel terug in de Bijbel, dat de geest van God spreekt. En ik geloof ook, daar gaan we het ook wel over hebben, maar dat we naar een hoger niveau van profetie moeten. Amen. Niet alleen zonnebloemen, paardenbloemen, regenbogen. Wat vergeet ik nou? Ik zie een zon, wolk, groen gras, bloementuin. Bingo, de profetische bingo, we hebben ze allemaal. Nee, we moeten ergens naar een hoger niveau van profetie toe. Amen. En dat betekent niet altijd dat het heel veel complexer is, maar dat het gewoon spot on is. Dat het spot on is. En het kan iemand zijn leven totaal veranderen. En ik herinner me ooit, ik weet niet of ik dit verteld heb hier, maar denk het nog niet. Het was jaren geleden, misschien wel 10 jaar geleden, dat ik in een dienst was. En dat Jan mij de microfoon gaf en zei, ja, Tom, heb je het op je hart om te profiteren? En ik loop door die zaal en ik zie daar een jongen zitten. En ik hoor de geest van God zeggen, zeg dat ik van hem houd. Toen dacht ik, nou heer, dit is level 0 profetie. Het voordeel is, je hebt altijd gelijk. Hey, ik kan niet zeggen, zat ernaast, is niet zo. Maar het is nou ook niet echt, deze echt van, tjonge jongen, wat een spektakel van een profetie, tover jij er even uit, zeg. Maar goed, dus ik zeg tegen die jongen, hey, ik geloof dat God iets wil zeggen. God zegt, hij houdt van je. God houdt van je. Boom, die jongen breekt. Begint te huilen, te huilen, te huilen. Wat was er nou aan de hand? Hij worstelde met homoseksuele gevoelens al zijn hele leven lang. Zijn ouders hadden nog één keer gezegd, ga alsjeblieft mee naar de kerk. Nou, hij dacht, God houdt niet van mij. God ziet mij. Dus hij was naar die kerk gegaan. Hij zegt, Heer, ik ga nog één keer in mijn leven naar de kerk. Maar als u bestaat, zeg dan tegen mij dat u van me houdt. En van al die mensen pik ik hem eruit. Nou, jarenlang niet die jongen gezien of gesproken. Op een gegeven moment was ik ergens, ik moet ergens spreken. En ik zie een worshipleider. Ik zeg, volgens mij ken ik hem. Maar hij staat er met zijn vrouw en kinderen. En ik zeg tegen Chris, een vriend van mij was met me mee. Ik zeg, volgens mij ken ik hem. Ik zeg, ooit was ik in een dienst. Dit was het profetische woord. En hij stopte. Hij zegt, hey, ik zie dat Tom spreekt. Laat me je getuigenis vertellen. En hij vertelde dat hij in de dienst zat. Dat profetische woord brak hem. Het veranderde hem. Het heeft hem compleet getransformeerd. Hij is gelukkig getrouwd, heeft kinderen, zit in de bediening. Halleluja. Dan zie je. Een simpel woord, maar wel spot on. Wel spot on. Dat je gewoon weet, dit was precies wat de geest wilde. Geen woord meer, geen woord minder. Precies dat. Amen. Nou, dan zie je dat God in één keer door andere mensen heen kan spreken. God gebruikt profetie om tot ons te spreken. Hier hebben we het al over gehad, dus hier gaan we het niet meer over hebben. Raadgevers. Maar ook de geest van God kan door raadgevers tot je spreken. Een volgende die heel belangrijk is prediking. Prediking. We preken het woord van God niet,

0: omdat wij dit uitgevonden hebben of dat de kerk dit uitgevonden heeft. God heeft prediking ingesteld. De Bijbel spreekt heel vaak over prediking. Een van de hoofddingen die Jezus deed was prediken. Hij trok rond en hij predikte. Prediking is zo belangrijk, omdat als je goed preekt, de Bijbel zegt in 1 Petrus 4 vers 10, laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, of als iemand preekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Onze prediking moet zo dichtbij mogelijk komen als de woorden die God spreekt. Amen. Dus dat niet als iemand spreekt, laten we een mooi verhaal verzinnen. Nee, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Dat is onze hoofdtaak. En God spreekt door prediking. God heeft prediking gekozen. Dus een van de dingen die ik doe in mijn eigen leven is, ik vul mezelf met prediking. Hoe vaak God niet heeft gesproken tot me door prediking. Gewoon algemene dingen die God je gewoon leert en onderwijst. En soms hele specifieke woorden dat je in één keer, dat het lijkt alsof die prediker in één keer voor jou heeft. Amen. En ik gaf dat voorbeeld van openbaring. Dat God zei, je antwoord staat in het gelijkenis van de zaaier. En ik had geen tijd om het te lezen, maar dat Hans die avond predikte. Hij zei, vanavond ga ik het hebben over de gelijkenis van de zaaier. Oké, die hele preek was voor mij. Soms is het zo dat God zo specifiek in één keer een woord tot je spreekt. Kijk, in het Engels heb je teaching en preaching. En Jezus, he taught, hij onderwees. Dus teaching is het onderwijzen en preaching is proclameren. Het onderwijzen, het uitleggen van waarheid en het proclameren van waarheid. Deze dingen hebben we nodig. Dat we goed onderwijs hebben, waarom? Daar spreekt de Geest van God doorheen. Dat we de waarheid, dat dat geproclameerd wordt, want daar spreekt de Geest van God doorheen. Algemene waarheid die iedereen nodig heeft en soms hele specifieke woorden. Hele specifieke woorden. Ik vertelde je dat de gelijkenis van de zaaier, of ik vertelde je over dat die periode in ons leven, dat we dus anderhalf jaar lang gezeik hadden en gedoe hadden en dat ze ons uit ons gebouw wilden zetten. En natuurlijk was er geen enkele hoop. Ik weet dat Bernard Outhoff sprak op een gegeven moment op onze Greater Faith en hij had het over iets heel anders. Maar hij had het over Jezus en de storm. En had ze, Jezus zei, we gaan naar de overkant, dus we gaan naar de overkant. Toen hij dat woord sprak, was het boom, alsof het bij me binnenkwam. Jezus heeft gezegd, we gaan naar de overkant, dus wij gaan naar de overkant. En dat woord, dat was helemaal niet zo bedoeld. Maar het was gewoon als het Geest van God dat specifiek zei. Jezus heeft gezegd, we gaan naar de overkant, dus wij gaan naar de overkant. Jezus heeft ons dit gebouw gegeven, dus hier gaan we gewoon dwars doorheen en we komen aan bij de overkant. Alsof dat woord specifiek tot je sprak. En zo spreekt de Geest van God door prediking heen. Dus soms heel specifiek. Ik herinner me dat Jan Sjoerd Pastekamp, mijn geestelijk vader, vertelde mij een verhaal. Dat hij zat in Papua-Nieuw-Guinea. Hij was daar kerken aan het stichten. Op een gegeven moment had hij een probleem. Dat andere mensen zich voordeden als apostelen en probeerden zijn kerken te kapen. Valse apostelen. En hij had geen enkel idee hoe hij daarmee om moest gaan. En op een gegeven moment hadden we een prediker uit het buitenland. Alleen hij had maar één probleem. Iemand probeert zijn kerken kapot te maken. En hij zegt, hij gaf die prediker waar ga je over preken op het zendingsveld? Die prediker pakte een microfoon. Hij zei, vandaag ga ik onderwijzen hoe je moet omgaan met valse apostelen die je kerk proberen kapot te maken. Hoe groot is de kans dat iemand daarover begint? Weet je, wie heeft dat in zijn standaard prekenlijst als hij naar Papua-Nieuw-Guinea gaat, naar het zendingsveld? Even kijken, wat doe ik? Genezing, doop in de geest of omgaan met valse apostelen die kerken? Nou, laat ik die maar eens doen. Nee, dat is de Geest van God. Dat is de Geest van God. God gebruikt prediking. God gebruikt prediking. En daarom is dat zo ontzettend belangrijk. Als jij zorgt dat je jezelf vult met krachtige prediking, dan weet ik zeker, de Geest van God spreekt tot je. Spreekt tot je, boost je geloof. En soms spreekt de Geest van God door andere mensen, waar je het ook niet verwacht. Bijvoorbeeld een Mozes en in één keer een Jethro die naar hem toe komt. En hier moeten we niet in doorslaan. Maar soms weet je in één keer dat iemand iets zegt. En in één keer is het God, boem, iets wat je zegt. Amen. Soms hebben die mensen het niet eens zelf door. Nogmaals, hier moet je niet in doorslaan. Maar soms in één keer krijg je in één keer een woord of wordt er iets gezegd, waar je gewoon weet, wacht, God bevestigt hier iets. God spreekt iets. Amen. Het volgende, hoe de Geest van God ons leidt, is door dromen en visioenen. Dromen en visioenen. Een kenmerk van de uitstorting van de geest is: God zal uitstorten zijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Dus als je een visioen ziet, ben je jong. En als je een droom droomt, ben je oud. Nee hoor. Nou, er zijn... Ik geloof dat... Op verschillende manieren kan God je dromen en visioenen geven. En ik ga even kijken hoe diep ik daar nu op in kan gaan. Maar kijk, een van de dingen die God je kan geven... is een droom in je hart. Ook dat kan van de geest zijn. Dus soms zie je gewoon dat God mensen dromen geeft in hun hart. Dat je ergens in je hart bijvoorbeeld altijd droom hebt over evangelisatie. Of dromen hebt over de kerk. Of dromen hebt voor jongeren met problemen. Waarom? Dat de geest van God je die dromen in je hart geeft. Het hoeft geen niet altijd een droom te zijn in je slaap. God gaf Abraham een droom in zijn hart. Toen God zei tegen Abraham: Abraham, kijk naar de sterren. En de Bijbel zegt: Abraham keek naar de sterren en hij geloofde het. En God rekende het hem tot rechtvaardigheid. Op dat moment werd er een droom in zijn hart geboren. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Dus dat is een van de dingen die ik heb geleerd. En ik wil je dit gewoon meegeven. Ik heb er ook een preek over op YouTube staan. Maar de Bijbel zegt bijvoorbeeld in Nehemia: God legt het in zijn hart, een droom om Jeruzalem te herstellen. Nou, ik hoorde ooit een profetisch woord... wat niet voor mij was, maar voor iemand anders. Maar het raakte me zo. Omdat die persoon die zat te vertellen... dat altijd als die was die aan het bidden of met God aan het praten... in één keer leek het of zijn gedachten werden afgeleid. En dan hij zei, ik begon altijd te fantaseren over genezing en over wonderen. En dacht hij, oh wacht, ik moet bidden of ik ben met God aan het praten. En op een gegeven moment kreeg die persoon een profetie. En die vond ik zo mooi. Het profetische woord was dit. Je hebt je lange tijd geërgerd aan het feit dat je werd afgeleid tijdens het bidden. Maar al die tijd was ik het, spreekt de Heer. Je hebt je lange tijd geërgerd aan het feit dat je werd afgeleid tijdens het bidden, maar al die tijd was ik het, spreekt de Heer. Nou, soms geeft God ons gewoon dromen in ons hart. Voor de een is dat in business. Voor de ander is dat misschien met jongeren helpen. Met de ander is het dit. Met de ander is... En als je aan het bidden bent of je bent gewoon lekker met God aan het wandelen... dan lijkt het alsof je gedachten daarna worden afgeleid. Waarom? Ik geloof omdat God je een droom geeft in je hart. En soms kunnen we denken misschien dat we afgeleid worden... terwijl het God is die ons niet probeert af te leiden, maar te leiden. En niet in het feit dat je dan iets per se direct moet doen... maar wel dat God zegt, hey, hier heb ik je voor gemaakt. Dit is wat ik in jou geplaatst heb. Amen. Dus sommige dingen zijn geen afleiding, ze zijn leiding. Nou, in de Bijbel zijn er ook heel veel dromen... He, dat God spreekt in dromen. Alleen er worden er al meer dan 21 genoemd in de Bijbel. Waar God spreekt door dromen. Denk aan Abimelech in Genesis. Jacob, de ladder van Jacob. Laban die een droom krijgt. Jozef zijn dromen. De bakker, de schenker, de farao. De soldaten, Nebukadnezar, Daniel. Ook in het Nieuwe Testament, Jozef. De wijze uit het oosten. Allerlei manieren waarop God spreekt... Zoveel profetische dromen staan er in de Bijbel. En dus God spreekt in dromen en in visioenen. En ik geloof dat het belangrijk is om dat te leren. Kijk, een van de dingen die ik ook deed in mijn eigen leven is... ik vond dit zo cool dat ik dacht, oh Heer, ik wil dromen dromen. Ik wil een droom krijgen van u. Ik wil een droom krijgen van u. Gebeurde niks. Herkenbaar. Hebben meer mensen dat heel vaak gebeden. Zie je? Ja, ik was niet oud genoeg. Nee, ik moest gewoon wachten. Ja, nou, inmiddels krijg ik ze, dus bedankt. Nou, ook daar sta ik heel relaxed in. Dat ik gewoon weet, wacht, als God me wil bereiken in een droom... ik slaap genoeg, meestal elke nacht. Dus als God me wil bereiken in een droom, kan het. En een aantal keer heb ik zulke duidelijke dromen gehad van God. En sommige die echt levensveranderend waren. Sommige die ook gewoon heel grappig... Gewoon eigenlijk bijna bijzonder. Dat, hè, bijvoorbeeld in die periode dat we door al die moeilijkheden heen gaan. Op een gegeven moment dacht ik dacht, wat doe ik? Doe ik iets fout? Heb ik iets fout gedaan? Ik snapte het gewoon. Op een gegeven moment was ik gewoon ontmoedigd. Ik dacht van, ik weet het gewoon niet. En in de nacht droom ik. En in mijn droom zit ik aan tafel tegenover Jan Sjoerd. Jan Sjoerd leefde nog. En ik stel die vraag aan Jan Sjoerd. Ik zeg, wat doe ik fout? En Jan Sjoerd zegt tegen me, Tom, het is vanwege de beweging die komen gaat. Boom, droom voorbij. Ik wist, dit is het antwoord van God. Waarom al die tegenstand? Het is vanwege de beweging die komen gaat. Een heel duidelijk antwoord van God. Een ander grappig verhaal is, ik heb het ook, sommigen van jullie kennen Dr. Rodney Howard Brown. Opwekkingsprediker uit Amerika. Hans is ook gigantisch aangeraakt onder zijn bediening. En in het begin, toen ik aan het prediken was en steeds meer moest prediken, op een gegeven moment dacht ik, man, en ik zag Rodney, hoe vaak predikte Rodney? Bijna 1000 keer per jaar of zo. 2-3 diensten per dag, 300 dagen per jaar. En nou, ik predikte 100 keer per jaar en ik dacht op een gegeven moment, hoe doet die man dit? Hoe doet hij dit? En het is zo grappig. Dus op een gegeven moment, dat is gewoon een vraag waar je mee rondloopt. En God antwoordt in een droom. Dus ik droom. En ik zit aan de tafel tegenover Rodney met allemaal andere predikers. En iedereen mag hem één vraag stellen. En ik hoor allemaal, ik herinner me hun vragen niet meer, maar ik zit alleen maar te wachten tot het mijn beurt is. En op een gegeven moment ben ik aan de beurt en ik zit recht tegenover Rodney en ik vraag in mijn droom, how do you preach so often? En hij schrijft alle vragen op, voordat hij ze ging beantwoorden. En hij schrijft niet op, how do you preach so often? Hij schrijft op, how to preach the same sermon twice. Wow. Boom, en ik word wakker. En toen dacht ik, wacht, kan je gewoon 2 keer dezelfde preek houden? Dat nooit iemand me vertelt. Ik dacht dat je altijd overal met een hele nieuwe preek moest komen. Toen besef ik, wacht, God geeft je gewoon een boodschap. En die boodschap die God je geeft, kan je op veel meer plekken brengen. Nou, sowieso heeft God humor. How to preach the same sermon twice. Boom, ik ben wakker en ik heb mijn antwoord. Wacht, je kan 2 keer dezelfde boodschap preken. Oké. Nou, soms heb je gewoon dat soort dingen in dromen waar God heel duidelijk spreekt. En denkt, dit moet God zijn. Dit verzin je zelf niet. En soms zijn het waarschuwende dromen, soms kan je dromen hebben. Maar mijn theologie van 100% genezing was omdat God die droom gaf met die ambulance en 5 mensen die. 5 mensen die. CPR, die. Reanimatie nodig hadden. Was zo'n duidelijke droom van God. Kraakhelder. Ik vroeg, Heer, is deze droom van u? God zei, zoek uit hoeveel mensen reanimatie overleven. Ik zoek op internet, Google, 1 op de 5. Mijn droom, 5 van de 5. En God zei, ik ben een God van 100%. En God begint te spreken. De kerk heeft genoeg genomen met 1 op de 5 genezingen. Maar ik ben een God van 100%. En God begint te spreken uit zijn woord. Gewoon boem, een download die hij geeft in de geest. Nou, dat zijn dromen van God. Waar ik van hou, van dromen van God, is dat het duidelijk is. Zo vaak komen ze, Tom, ik heb een droom gehad, heb je de uitleg? Vervolgens komen ze met een map, dikker dan de Bijbel. Hoe lang heb je geslapen? Was dit van de winterslaap? 4 maanden? Hoe droom je dit? Lord have mercy. Ik droomde eerst dat ik een paardenbloem was. En toen werd ik veranderd in een regenboog. En toen kwam er een wolk. Nou, volgens mij heb je gewoon te veel paddenstoelen gegeten. Mijn ervaring is, soms is er uitleg nodig, maar het is nog steeds een heldere droom. En het klinkt niet alsof je 3 kwartier hebt liggen hallucineren. Misschien was het geen droom van God. Ik probeer je niet te beledigen, maar ik heb het wel zojuist gedaan. Mijn ervaring, misschien wil jij zo meteen hier nog wat over recht braaien, lieverd. Femke heeft, maar ik weet niet hoeveel profetische dromen ik heb gehad in mijn leven. Misschien een stuk of 10, misschien iets meer of iets minder. Maar een aantal keer, mijn ervaring is dat het altijd kraakhelder is. En de betekenis is duidelijk. Soms weet je niet exact de betekenis, maar de droom is wel heel duidelijk. En in één keer, boem, ontvang je later de betekenis. En een tijdje terug hadden Femke en ik dat we allebei precies op dezelfde tijd wakker worden. Wakker schrikken. En ik kijk Femke aan, schrik al een droom. Femke zegt, ik ook. Dus Femke vertelt haar droom, ik vertel mijn droom. De 2 dromen zijn spiegelvertellingen van elkaar. Over een situatie waar we in zitten. Waarom moest ik reageren in mijn droom in het vlees? Weet ik niet. In ieder geval, in mijn droom reageerde ik in het vlees en Femke in de geest. En we hadden 2... exacte spiegelvertellingen van elkaar over dezelfde situatie, waarin God antwoord gaf hoe te reageren. Op hetzelfde moment wakker. Dan weet je, oké, wacht, God spreekt hier door een droom heen. Femke heeft veel vaker dat ze wakker wordt. Ze zegt, ik heb gedroomd over die en die persoon. Mensen die wel 7, 8 jaar niet meer hebben gesproken. En ze belt die persoon op. Ze zegt, ik had vannacht over je gedroomd. En boem, precies waar ze droomt is aan de hand in hun leven. Nou, God spreekt door dromen heen. Maar het is dus heel vaak is het Het is helder. Het is helder en het is niet vaag. Het is niet vaag. En ik weet een andere keer dat ik droomde dat ik... Ik had gebeden voor iemand met gehoorproblemen en die persoon was niet genezen. En het frustreerde me zo. En ik zei, Heer, wat is dit? En die nacht droomde ik dat ik in een kerk sprak. En ik bad voor een heel klein jongetje die doof was. En ik bid voor dat jongetje en er gebeurt niks. En ik ben gefrustreerd. Dienst is afgelopen. Ik loop naar de uitgang en dan zit datzelfde jongetje zit daar weer. En terwijl niemand kijkt, bid ik nog een keer voor dat jongetje. Boom. En die geneest wel. En ik word wakker. En ik zeg, Heer, is deze droom van u? En ik hoor de geest van God zeggen, Lucas, ik dacht dat het was, Lucas 18, vers 1. Even kijken of het echt zo is. Even snel kijken. Als jij me op de beamer kan toveren, eerder dan ik ben in mijn Bijbel, wees welkom. Lucas 18, vers 1. Ik dacht dat het Lucas 18, vers 1 was. Ja. Lucas 18, ik hoorde de geest zeggen, Lucas 18, vers 1. En ik lees het en er staat, hij sprak ook een gelijkenis tot hen. Met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed moet verliezen. Dit was Gods woord voor mij. Oké, Tom, soms zie je mensen niet genezen, soms ben je gefrustreerd. Maar in mijn droom gaf hij mij een gelijkenis. Waar ik één keer voor een jongetje bid en er gebeurt niks. En ik doe het nog een keer en het gebeurt wel. En dat de geest van God die tekst sprak, hij gaf me een gelijkenis. Dat je altijd moet bidden en nooit de moed moet verliezen. Boom, en één keer de geest van God spreekt door een droom en door een woord wat daarbij komt. Nou, er zijn allerlei soorten dromen die God ons wil geven. Maar meestal is het duidelijk. In ieder geval, de droom is kraakhelder. En niet vaag. Soms is de betekenis, bid je over de betekenis, maar uiteindelijk weet je de betekenis. Amen. Wil je hier nu iets over zeggen? Later. Ja, dat is goed.
1: Jezus zegt in Markus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij helpen om Nederland te bereiken met de evangelie? Soulwinners Nederland, de evangelisatietak van Frontrunners, traint, bekrachtigt en zendt honderden evangelisten uit om Nederland te overspoelen met het evangelie. Daarnaast worden 30 evangelisten fulltime in dienst genomen om maandelijks duizenden zielen te winnen voor Jezus. En jij kunt hieraan meebouwen. Word Soulwinners partner en help mee om de grote oogst binnen te halen.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
4: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
5: Halleluja. Ik weet nooit wat er nog allemaal gaat gebeuren, dus ik kan maar beter nu... Ik was wel blij dat die stift niet onze kant op kwam. Elke week vliegt er iets door de lucht. Maar goed, over dromen. Nou, sowieso wat allereerst bij me binnenkomt, wat heel belangrijk is om te beseffen, is dat wij als christen zijn heel erg geneigd om te kijken naar die en die en hoe doet die het en wat zegt die allemaal en hoeveel droomt die en hoeveel droom ik. En soms hoor ik ook mensen zeggen, ja, ik droom nooit, ik ben niet een dromer of ik ben niet dit. En dan gaan we in één keer onze identiteit eraan koppelen. Of die zeggen van, ja, jij ziet dingen, maar ik zie niks. Maar dan denk ik, ja, daar moeten we sowieso mee stoppen, want ik denk, de geestelijke wereld is net zo reëel als de natuurlijke wereld. He, die zijn gewoon allebei net zo aanwezig. Dus het is niet het een of het ander. Of het is niet van, ja, ik ben niet dit. Laten we ons niet zo gaan identificeren. Dus of je nou heel veel droomt of heel weinig. Ik denk dat het belangrijk is om te rusten in je identiteit in Christus. Allereerst natuurlijk is dat belangrijk. Ik denk dat... Als je dat meer pakt, kun je ook in de rust gaan dromen. Want als jij verlangt naar dromen, maar je weet niet hoe je ze in je identiteit in Christus kunt vertalen, dan is het ook wel eens heel gevaarlijk. Want dan krijg je heel veel inderdaad vreemde dingen. Er komen wel eens mensen naar me toe van, ja, kun je mijn dromen interpreteren? En dan beginnen ze erover te vertellen. En dan ben ik echt de weg al kwijt na 3-4 zinnen. En dan zeg ik ook heel vaak, ja, het belangrijkste is, God geeft jou die droom voor een reden. Dus vraag God om openbaring. En dat is natuurlijk super flauw en dat wil niemand horen, want iedereen wil dat ik die droom interpreteer. Maar dat, ja, daar heb ik gewoon geleerd van, dat ga, ja, ik heb daar niet in meer skills dan een ander. Alleen wat wel heel erg krachtig is, is ik weet gewoon dat God, wat God wil zeggen. En dat is vaak het eerste, de eerste indruk waar je dan mee wakker wordt. Maar allereerst nog belangrijk om te zeggen dat het heeft meerdere kanten. En waar ik ook bij bepaald werd, dat er zijn mensen hier en je hebt je wordt bezig gehouden met nachtmerries of negatieve gedachten of de negatieve kant daarvan, van dromen. En het is niet van God. En dat is ook heel erg belangrijk om gevoelig voor te zijn. Dat je weet wanneer is iets wel van God en wanneer is iets niet van God. Ik heb de meest bizarre dromen gehad, maar toch de extreme rust en bescherming ervaren in de dromen. En dan weet ik dat het een droom van God is. En er zijn dromen waarbij ik weet dat het een kwelling is, tot het punt dat ik het uitroep naar Jezus in die droom. En dat heb ik geleerd, daar kan ik zo nog iets over zeggen. Maar dan weet ik, het is demonie. Dus het is iets wat tegen jou keert. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Want anders kunnen we namelijk heel veel dromen gaan aanhoren en eigenlijk entertainen en wikken en wegen en allerlei symbolieken naast houden. Maar dan houdt het ons enkel bezig en eigenlijk af van wat God wil doen. Dus dat is heel erg belangrijk. Wat ik daarover wil zeggen is, alle antwoorden liggen in jouw relatie met God als Vader en dus ook vanuit de geest van God in jouw binnenste. Heel vaak in de Bijbel, wanneer dromen geïnterpreteerd moesten worden, was het zodat er deuren open zouden gaan. Bijvoorbeeld inderdaad voor koningen. Een bepaalde gunst die God wil geven bij mensen, die hij geeft door bijvoorbeeld het interpreteren van dromen. Het is niet zo, en dat is misschien ook zo'n Pinksterkolder, dat wij bij elkaar allemaal aan moeten gaan bellen voor openbaringen over onze dromen. Uiteindelijk wil God heel graag jou bereiken. Daarom geeft hij jou die droom. En hij wil jou ook graag de openbaring erbij geven. Nou, op een dag was het dus zo dat ik heel veel nachtmerries had. En het was heel heftig. We waren toen ook volgens mij, of we hadden een relatie of we waren getrouwd, maar we kenden elkaar in ieder geval al wel. En ik was echt heel erg goed bezig met de Heer. En overdag gewoon super radicaal. Heel veel mooie dingen die ik aan het doen was. Bijbellezen, bidden, gewoon een mooie relatie met God aan het ontwikkelen. En in de nacht was iedere nacht weer een soort kwelling van demonie en echt de meest heftige ervaringen. En ik denk dat het nog veel heftiger kan, maar wat ik ervoer was wel heftig. Gewoon dat ze je probeerden achterna te zitten en gewoon allerlei horrorscenario's die zich afspeelden. En dan werd ik ook heel vaak zwetend wakker. Dus je weet gewoon van, ja, dit is niet vanuit Gods geest. Dit kan ik niet rijmen met de vruchten van de geest. Liefde, vreugde, blijdschap, vrede. En dat is een hele goede graadmeter daarvoor. Maar toen zei ik dus van, ja, Heer, ik snap het niet. Weet je wel, ik doe alles goed. Ik vink alle hoekjes aan. Waarom valt het me zo aan in de nacht? En toen ervoer ik wel gelijk van, ja, dat is omdat ze geen grip meer kunnen krijgen overdag. Dus dan gaan ze het 's nachts proberen. En toen zei ik, oké, Heer, maar wat moet ik dan doen? En die vragen die had ik in mezelf, was ik aan het stellen. En toen kwam ik in een kerk en ik was nog nooit in die kerk geweest. En ik stond daar na de koffie en ik was gewoon, ja, een tiener. Dus ik stond daar gewoon een beetje te kijken en een beetje te hopen dat we snel weggingen. Ik was met mijn moeder en er was niemand die me aansprak of zo. En toen kwam er een oud vrouwtje naar me toe en ze wees zo naar me en ze keek me heel indringend aan. En toen zei ze, als je ooit een nachtmerrie hebt, dan moet je zeggen in de naam van Jezus, ga weg. En dan gaat het weg. En ik stond echt zo van, oh ja, dank u wel. En toen ging ik naar huis en toen dacht ik echt van, ja, dat was echt gewoon, ja, ik weet niet of het een engel was, maar in ieder geval, het zou zomaar kunnen. Want het en anders was het God die die vrouw echt gebruikte voor super specifiek woord van kennis eigenlijk. Want daar liep ik echt mee. En dat is dus ook waarom ik zeg, God wil jou bereiken. Nou, Toen, toen ging ik dus weer slapen en zo kreeg ik weer nachtmerries. En toen heb ik mezelf moeten gaan trainen om in mijn droom de bewustwording te vinden. En daarin eigenlijk te spreken tegen de demonie. Dus dat ben ik gaan doen. En dat heeft ook echt gewerkt. En het werkt nog steeds. En ik leer het nu ook aan mijn kinderen. Super nuttig. Het is heel erg nuttig om te weten dat jij eigenlijk nog bij bewustzijn kunt zijn in jouw droom. En daarom ook niet machteloos ben als er heftige dingen gebeuren. En ze weten ook op een gegeven moment wel dat ze je gewoon met rust moeten laten. Dus ik heb nu nooit meer nachtmerrie. Eigenlijk nooit meer. Dus dat is echt gestopt. En als er ook maar iets is waarvan ik merk in die droom, dit is niet van God, dan herken ik het en dan spreek ik er tegen. En heel vaak heb ik trouwens nog steeds wel dat de eerste keer ik niet de naam van Jezus kan zeggen. En dan kost het me een paar keer. En dat is ook omdat je nog in een ander bewustzijn bent. Maar dan na een keer of drie of zo, dan lukt het. En dan verdwijnt het altijd direct. En ben ik vaak ook wel gelijk wakker. Dus dat is wel een weg die ik heb bewandeld, zeg maar, met de negatieve kant van dromen. Met de positieve kant van dromen is het ook belangrijk om te beseffen dat God dus inderdaad jou wil bereiken. En hij wil dus ook jou de interpretatie ervan geven. Nee, je ziet dat eigenlijk door heel de Bijbel heen. En als je erop gaat letten, zie je het steeds meer. Maar op het moment dat ik vragen heb gesteld, ook aan mensen die veel dromen of veel zien in de geest, hebben ze het altijd over de juiste vragen stellen aan God. En het boek De Veel is heel goed. Hij is vertaald naar Zien. Volgens mij heet hij alleen maar Zien. Hij is van Blake Healy. En dat boek heeft mij heel erg geholpen om eigenlijk wat ik altijd al ervoer, om dat te vertalen naar of dat eigenlijk heeft het bevestiging gegeven. Want eigenlijk zag ik gewoon van, oh, dat is wat ik altijd zie. Oh, dat is wat ik altijd ervaar. Oh, dus het bevestigde heel erg. Want deze meneer Blake Healy, hij kon al een geestelijke wereld zien en onderscheiden vanaf jonge leeftijd. Dus hij is daarmee opgegroeid. En hij vertelt gewoon, eigenlijk om de kerk te helpen, vertelt hij gewoon met alles erop en eraan, alle details die je maar wilt weten, hoe die geestelijke wereld te werk gaat. En dat hielp mij heel erg om eigenlijk dat te begrijpen. Maar wat hij ook zegt is, als het je ergens toe kan leiden, is het om de juiste vragen te stellen. Want hij zag zoveel. En wij denken soms, als je niet ziet, als je dat niet kan zien, als ik dat allemaal kan zien, dan krijg ik alle antwoorden. Maar hij zegt, dat is niet zo. Alsnog snapte hij heel veel dingen niet en moest die vragen stellen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Daniel. Dus bijvoorbeeld Daniel 8, dan krijgt hij een visioen. En daar staat dan, er was een visioen gegeven te weten aan mij, Daniel, na het visioen dat mij verschenen was. En dan gaat hij heel het visioen vertellen. En dan zegt hij in vers 15, het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. Dus heel vaak is het super helemaal bijzonder als je het niet hoort of niet ziet. Van wow, wat een bijzonder visioen, wat een bijzondere droom. Maar alsnog begreep hij het zelf ook niet. Dus het is ook goed om te beseffen dat de interpretatie komt door de geest van God. En dan sta je erbij en kijk je ernaar. En zo is het nog altijd. Iedere droom is een soort van iets wat voor je ogen zich afspeelt. Van, ik heb het plaatje gezien, maar ik heb ook de openbaring ontvangen. En nu zie ik ook de uitwerking. Want alles heeft ook een doel. Dus je komt er ook wel eens achter met, bij God is het niet altijd zoals wij Nederlanders denken, zo heel nuttig. Maar wel, je kunt altijd vragen, wat is mijn rol om te spelen? Of wilt u dat ik dit deel met iemand? Of moet ik hier iets mee doen? Natuurlijk, dat had ik de vorige keer gedeeld, zegt hij dan in vers 27 of vers 26. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Dus hij moest het toen stilhouden. Maar hij gaat dan dus in gesprek, hij krijgt dan uitleg over die visioenen. Dus het is niet altijd een gegeven dat als je een droom krijgt, dat je het als ontvanger gelijk begrijpt. Dus je moet ook niet in de stress raken als je het dan niet snapt. Nou, wat doe je dan? Dan eigenlijk neem je wel even de tijd in de ochtend. Dat is wel grappig, want soms probeer Tom, als die wakker is, op hetzelfde tijdstip met mij te praten over iets. En dan zeg ik, nee, ik ben nog in mijn verwerkingstijd. Ik ben nog even aan het processen wat ik allemaal heb doorgemaakt vannacht. En dan maak ik eigenlijk een soort selectie van, was er iets wat echt, ja, wat waar God doorheen wil spreken, of zijn het gewoon meer verwerkingsdromen geweest? En dan doe ik dat heel snel, eigenlijk in een kwartiertje. En dan heb ik het wel gesorteerd. En dan, meestal als ik er iets uithaal van dit is echt de Heer, dan neem ik het op in een voiceberichtje. Ik heb gemerkt dat dat voor mij het beste werkt, dan het helemaal uit te schrijven. En als het dan echt voor iemand specifiek is, dan zorg ik dat ik er ook nog een versie van maak die gewoon een beetje logisch klinkt. Want vaak ben ik ook net wakker, dus dan moet het even nog plek vinden. Maar ik heb gemerkt dus inderdaad dat God bij mij heel vaak zo spreekt, maar ook heel vaak door beelden en ook heel vaak gewoon. En het zijn heel vaak antwoorden op vragen die ik met me meedraag. Dus overdag stel ik mezelf een vraag, of eigenlijk niet mezelf. Ik, in mijn geest ben ik hem gewoon aan het afvragen en antwoord God daarop, bijvoorbeeld in de nacht. Dus dat is echt mooi. En dan ga je zeggen, ja, was dit wel van de Heer? Ja, want je wist het eerst niet en daarna weet je het wel. Ik heb ook nog, ik weet niet of ik toestemming heb, maar ik heb nog iets wat een beetje meer hierop aansluit. Tuurlijk, ook krijg ik toestemming vanuit de zaal. Dat is mooi. Ja, we moeten oppassen dat we niet in rebellie terechtkomen. Of een soort koep. Maar dus iets anders wat me heel erg heeft geholpen en wat ik geloof dat jullie ook heel erg zal helpen, heeft te maken met, dat is best wel interessant, want Tom zei iets over dat ik heb aangegeven van, ja, soms ben ik die vervelende vriendin die dan zegt, wat zegt God? Maar toen dacht ik, het is ook heel vervelend als iemand altijd gelijk begint over wat zegt God. Waar heeft dat mee te maken? Ik zit te denken of ik ook iets ga tekenen. Een poppetje. Ik teken Tom wel even. Ja, ik heb geen plek meer. Mag ik iets wegvegen? Nou, dit kwam wel even weg zo.
0: Wat stond
5: er? 3 strepen. Ben je er erg aan gehecht? Hoe? Oké, dus eigenlijk wat we als mensen nodig hebben, als we baby zijn, is heel veel begrip. Dus als we baby zijn, als een natuurlijke baby, laten we het daar eerst even over hebben, en dan kind, en dan volwassen. Ja, het is inderdaad een kleine punt. Misschien kun je zelf een andere stift uitvinden. Maar als we een baby zijn, daar hebben we heel veel begrip voor. Want we kunnen niet verwachten dat we ze al kunnen behandelen zoals we volwassenen. Dus bijvoorbeeld als een baby huilt, dan zeggen we niet van, stop met huilen, want er is geen reden om te huilen, want je hebt alles gehad, bijvoorbeeld. We zeggen dan van, oh, lieve baby, oh, wat jammer dat je huilt. Kunnen we nog iets voor je betekenen? En anders troost ik je gewoon totdat je weer vrolijk bent. Maar in ieder geval hebben we heel veel, tijd nemen we daarvoor. Heel veel begrip voor eigenlijk de, hoe zeg je dat, de emotionele kant van de baby. Bij een kind wordt dat al iets korter, want wat zijn we aan het doen? We zijn het kind aan het trainen eigenlijk voor volwassen worden. Dus we zijn eigenlijk aan het zeggen van, ja, huilt om, nou, het begint bij de peuterleeftijd, dan moet je eigenlijk iets meer begrip hebben, maar het is soms heel moeilijk, omdat de reden waarom ze huilen zo ontzettend niet goed, hoe zeg je dat? Ja, dus zeg maar, oké, een koekje is door tweeën gegaan. Dit is het einde van de wereld, want het koekje hoort heel te zijn. Error, error, error. Ik noem dat een peuter-error. Dus ja, dat is gewoon echt heel erg voor dat kind. Dat kun je niet voorstellen, maar het is wel echt zo. Dus ik zeg dat wel eens tegen iemand van, ja, dit is nou echt een peuter-error. Dit is ook heel erg voor dit kind, want het klopt niet. Want het koekje hoort heel en nu is het kapot. Dus dat is echt een probleem. Dus wat je moet proberen als volwassene is nog dat begrip opbouwen. brengen voor die emotie, wat al lastiger wordt, omdat je denkt van ja, is geen baby meer, kan wel stoppen om te huilen om dat koekje, maar eigenlijk is dat wel voor die leeftijd nog nodig. Nou, dan ga je van peuter natuurlijk naar kleuter. Nou, als een kleuter nog huilt om een koekje wat door tweeën is, dan zeg je wel van ja, lieverd, je kunt huilen om het koekje, maar het koekje gaat toch kapot. Dat zegt iedereen altijd. Hè? Het koekje gaat toch kapot als je het opeet. Dus maakt niet uit. Nou, dus dat kind moet leren, wordt eigenlijk getraind om dat steeds korter te maken, dat begrip. En dan als volwassenen, dat vinden we wel eens lastig, maar er is helemaal weinig begrip voor onze emotie. Want wij vinden eigenlijk, ja, jij hoort al sterk te zijn, je hoort sterk te staan. Dus we hebben heel even begrip voor jou als je been breekt. Oké, dat is wel even vervelend, maar je bent volwassen, dus zet je er overheen. En dat geneest wel weer. En dat is dus eigenlijk gewoon die natuurlijke weg die we gaan met van baby naar volwassen. En als we bijvoorbeeld als volwassenen nog achter problemen komen, dan moeten we soms even bij een coach toe die ons wat meer genade geeft om ja, wat langer naar onze emotie te luisteren. Maar in ieder geval, dit is natuurlijk geestelijk van toepassing. Dat is waarom ik het hele verhaal ophang. Niet zodat jullie, alhoewel het ook echt goed toepasbaar is op de opvoeding, maar dat ga ik zo even uitleggen. Dus, nee, maar dat is echt zo. En dat is super kort. Ik zit onder Tom's zalving, dus dat gaat maar door hier. Maar in ieder geval, dus als je dat is wat er staat in Hebreeën. Hebreeën 6, of Hebreeën 5. Dit is echt, ja, ik weet zeker, het gaat jullie heel veel brengen. Maar daar staat vers 12, Hebreeën 5, vers 12. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen, dit is echt kerntekst, die mag boven je bed. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus we hebben het gehad over onderscheid tussen goed en kwaad. En dan staat hier dus, maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus we gebruiken onze zintuigen, door het gebruik ervan kunnen we onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus wat heel erg belangrijk is, is dat je als jij nog hier staat, want daar spreekt het natuurlijk ook over, hè? Jullie zijn eigenlijk nu nog in de melk, dan geef je jezelf, en dan kom ik eigenlijk in iets anders, maar ik heb geen plek meer. Wat mag ik wegveren? Weer de strepen. Zoek hier half plekje. Dat zijn eigenlijk drie afdelingen die ik altijd doormaak, relationeel, zowel naar mijn kinderen toe als naar mezelf toe, als naar mijn omgeving toe. Dus als Tom het heeft over vervelend, dat ik zeg dat ik dan een vervelende vriendin ben, doe ik eigenlijk ook dit. Ik begin bij begrip. Dan ga ik naar, dan zal ik het nu even noemen, woord / geest / wet. En dan ga ik naar, ja, afleiding noem ik het even. Dan ga ik uitleggen. Als je allereerst begrip toont. Kijk, zo, dit is wat ik heb gedaan met de opvoeding. Ik toon begrip voor de emotie. Die is passend bij het leeftijd en de situatie en waar ik vind dat ze moeten zijn. Dan hou ik ze de regel voor. Dus dan zeg ik, lieverd, ik snap dat je verdrietig bent om je koekje. Dat is hartstikke vervelend. En dan zeg ik, maar je krijgt geen nieuwe. En dan zeg ik bijvoorbeeld, hey, zullen we gaan buitenspelen? Hey, zullen we iets leuks gaan doen vanmiddag? En dan probeer ik ze dus af te leiden naar iets nieuws. Dat werkt echt supergoed. Dus dat is een natuurlijke opvoedregel, die eigenlijk zo'n bevestiging, of hoe zeg je dat, zo'n grondbeginselen vindt in het woord. Want eerst toon ik begrip voor die emotie, die dus volgens deze tekst, naarmate je naar volwassenheid gaat, eigenlijk minimaal moet zijn. Want daar staat dus, door het gebruik ervan ben je geoefend om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus dan behoor je niet meer zo te twijfelen zoals een baby of een kind dat doet. Maar je hebt dus eigenlijk begrip. Als jij een babychristen bent, is daar veel meer ruimte voor. En dan verwijs je jezelf of de ander naar het woord, naar de geest of naar de wet. Dus bijvoorbeeld, de Bijbel zegt ook van wie mijn woorden dag en nacht overdenkt en die dat doet. En God houdt altijd de regels voor. Je ziet door heel het woord heen, zie je dat God terugkomt op zijn woord. Zoals geschreven staat. Dus dit is echt een eikpunt in elke keer dat. En dan ga je jezelf weer naar iets nieuws afleiden. Dus dat betekent gewoon, oké, ik blijf hier niet in hangen eindeloos. Ik blijf niet hier hangen, ik blijf ook niet daar hangen. Dan ga ik gewoon weer verder naar het volgende. En dit werkt dus ook gewoon in de opvoeding. Dus het is een gratis opvoedtip. En het werkt dus ook bij jezelf. Je traint jezelf, en dat staat hier ook. Dat is echt heel belangrijk. Door hun zintuigen, door het gebruik ervan geoefend hebben, te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus wil je geestelijk scherper worden, moet je het gebruiken, beoefenen. En dan raak je steeds sterker. En dan kun je dus dat begripmomentje zo kort, heel kort maken. Dus voor mensen die wat meer in de eerste fase zitten, heb ik wel echt wel even dat stilstaan bij van, oh ja, dat is echt heel lastig. Ik begrijp het helemaal. En dan misschien kan dit je helpen. Dus niet van dat we altijd alleen maar, ja, het woord zegt. Maar help mensen gewoon op de plek waar ze staan. En geef jezelf dus ook de genade die jij nodig hebt. Amen.
0: Het is ook heel lastig als mijn koekje breekt. Het ging allemaal over mij. Amen. Dit is eigenlijk een cursus omgaan met Tom. Afleiden. Oh. Mijn vrouw moet 's morgens eerst altijd een kwartier bijkomen, hoort u al. Zoveel geduld heb ik niet, heb ik al 3 keer koffie op en dan ben ik beneden. Ik denk, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Halleluja. Oké, ik denk, wat we gaan doen, ben je gezegend door vanavond? Oké. Ik wil namelijk niet, ik wil het over visioenen hebben, over andere dingen. En een van de dingen die ik niet wil doen is het afraffelen. Want ik geloof dat dat te kostbaar is. Dus ik denk dat we hier de volgende keer nog op verder gaan. Amen. Over de geest verstaan, de stem van God verstaan. Hoe doe je dat? Misschien nog wat dieper in op dromen. En gaan wat dieper in op visioenen. Amen. Dus dat is het voordeel met zijn Holy Spirit School. Dat we kunnen er zo lang over doen als we willen. Amen.
4: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
1: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
6: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor je geest. Welkom naar een nieuwe week en ik geloof dat je een gezegend weekend heb gehad en dat je naar de kerk bent geweest natuurlijk. Anders is het niet zo gezegend geweest. Amen. Dus je kerkgang is de belangrijkste tijdens je weekend. Don't miss church. Never miss church. Altijd ervoor zorgen dat je een kerk, dat je je gemeente bezoekt. En wees deel van een gemeente. Niemand kan het christelijke leven alleen leven. We hebben allemaal elkaar nodig. En daarom heeft God de lokale kerk geïnstitueerd, zodat wij samen kunnen komen en geestelijke opvoeding kunnen ontvangen en ook kunnen groeien in onze geestelijke leven. Nou, pratend over geestelijke leven, we zijn bezig met de serie genaamd De Geestelijke Wereld. Vorige week zijn we daaraan begonnen, heb ik een introductie daaraan gedaan. En het doel eigenlijk is om inzicht te geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij kunnen functioneren in die wereld. Dat is heel belangrijk. Er is een realiteit van de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld is reëel. Er is daadwerkelijk een wereld die echter en meer reële is dan de wereld waarin wij wonen, waarin wij leven. Er is een wereld die reële is dan de wereld waarin wij leven. En dat moet je goed gaan begrijpen. Alles wat wij zien is niet alles wat er is. Alles wat wij zien is ontstaan uit het onzichtbare. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof weten wij dat de wereld gemaakt is door het woord van God. Zodat dingen die wij nu zien zijn niet ontstaan uit dingen die bestaan. Dus we weten dat alles wat wij fysiek zien is vanuit het geestelijke. Eigenlijk, als je kijkt, als ik het simpeler mag maken, alles wat wij fysiek zien is eerst ontstaan in de geestelijke. Vergeet eventjes religieuze gepraat, oké? Nou, elke gebouw die jij ziet, bijvoorbeeld de auto's die jij ziet, de gebouwen, de tafel, zelfs de microfoon die hier nu staat voor mij, oké, de camera die mij nu filmt, het is eerst ontstaan in het onzichtbare. Je denkt van, huh? Wat bedoel je precies hiermee? Nou, iemand had een idee. Iemand wilde iets ontwikkelen die kon filmen, zodat jij thuis kan kijken. Dat was een idee. Dat idee was onzichtbaar. Vanuit een idee is een fysieke product ontstaan. Zie je dat? Ik probeer eventjes makkelijker uit te leggen dan de religieuze gepraat. Dus alles wat wij zien is ooit begonnen vanuit een idee. Van, oh, we willen graag iets om dit te kunnen doen. En toen was de persoon aan de slag ermee gegaan. Dat onzichtbare idee is nu een tastbare instrument of een tastbare iets geworden. Dus alles wat wij zien is ontstaan uit de onzichtbare. Nou, natuurlijk, God is geen idee, 100% God is daadwerkelijk echt. Maar ik probeerde eventjes iets makkelijker uit te leggen. Dus het is belangrijk dat een gelovige leert hoe te functioneren in deze wereld, dat ieder gelovige leert hoe ze kunnen functioneren in deze geestelijke wereld. En de Bijbel is onze ware gids om te navigeren in deze onzichtbare wereld. Zonder het woord van God, zonder de Bijbel, kunnen wij niet juist navigeren in de geestelijke wereld. Laat mensen jou niet misleiden door allerlei praatjes van dit en dat en bla en bla, dat ze God kunnen ervaren op een andere manier. Allemaal geblabber, allemaal religieus geblabber en allemaal hooggesproken geblabber. De Bijbel is onze gids, onze ware gids in de geestelijke wereld. Als je jezelf wilt bevinden in de juiste kant van de geestelijke wereld, dan is het belangrijk dat jij het woord van God tot je neemt. Waarom? De Bijbel is daadwerkelijk Gods woord. En wij willen wandelen in het licht van Gods woord. We willen wandelen aan de juiste gedeelte van Gods woord. Dat we zijn aan de kant waar de Heere is. Niet aan de vijandelijke kant in de geestelijke wereld. Er is een boek van een man genaamd Michael Heisler. Hij geeft zijn School of Thoughts over de unseen realm, de onzichtbare wereld. Nou, er zijn sommige dingen die hij schreef, waar ik eventueel niet helemaal eens zou zijn, volgens Bijbelse theologie. Maar de grootste deel wat hij heeft geschreven, dat is wel vanuit de Bijbel, vind ik. Oké? Nou, hij had sommige school of thoughts waar ik niet altijd eens zou hoeven te zijn. Maar dat is niet nodig, want hij is een goede schrijver. En hij heeft een mooi boek geschreven over de geestelijke wereld. Het heet De Onzichtbare Wereld. Dat is een mooi boek die hij erover heeft geschreven. De Onzichtbare Wereld. Nou, laten we eventjes de samenvatting van vorige week snel even doen. Natuurlijk, ik heb uit de Bijbel laten zien dat er is een wereld die daadwerkelijk bestaat. Veel reëler dan onze fysieke wereld.

Spotify, Dagelijks Brood of via YouTube. Kan je het vinden, Choice Nation TV. Nou, we lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. En dat Elisa was zo bewust van de onzichtbare wereld. Zijn bewustzijn was meer op de onzichtbare wereld. En hij was niet bewogen bij de fysieke omstandigheden. En hij bad door de Heere, Heere, open de ogen van mijn dienstknecht, zodat hij zou zien wat je gebeurt. En de Bijbel zegt dat de ogen van de dienstknecht ging open en hij zag de engelen rondom Elisa. En we zagen ook natuurlijk Jezus op de berg van verheerlijken in Matthäus 17 vanaf vers 1 tot en met 8. Waarin Elia en Mozes verscheen aan Jezus. Nou, dit zijn mensen die lang daarvoor hadden geleefd. Mozes was gestorven, zegt de Bijbel. En Elia was meegenomen naar de hemel door de engelen van de Heere. Maar nu verschenen ze in het Nieuw Testament, verschenen ze aan Jezus. Terwijl Petrus en Jacobus en Johannes waren daar. En het mooie daarvan is dat in de geestelijke wereld is alles zichtbaar. Is alles open. Wat bedoel ik daarmee? Toen Elia en Mozes verscheen aan Jezus, Petrus wist gelijk dat Elia en Mozes zijn. Nou, hij had nooit Elia en Mozes gezien. Er was geen fotocamera in de tijd. En Elia en Mozes waren jaren daarvoor, honderden jaren daarvoor. Maar toch wist Petrus gelijk. Dat is Elia en dat is Mozes. Waarom? Heel simpel. In de geestelijke wereld is alles open. Alles is open. Er is niks te verbergen. Je gedachten kan je niet verbergen. Je gedachten spreken luider dan wat je moet zeggen. Dus daarom is het zo belangrijk om dat te begrijpen. Dat ons gedachten is ook iets. Het is een echo in de geestelijke wereld. Wat door je heen gaat. En daarom zegt de Bijbel: vernieuw je denken. Vernieuw je gezindheid. Zodat je de juiste dingen zou denken. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken: als een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Als een mens denkt in zijn of haar hart, zo is hij. Nou, ik las ook Jezus en de man met de onreine geest in de tempel in Marcus 1, vers 21. Dat de man was gebonden door een onreine geest. En Jezus sprak tot de geest en de geest verliet de man. En de man was weer helder en gezond. Dus we zien dus dat er zijn onzichtbare wezens die sommige fysieke problemen, niet sommige, meeste van de fysieke problemen die de mens ervaart, is ontstaan vanuit onzichtbare wezens. En we lazen ook Jezus en de bezeten man bij Gadara, de man die door legionen van demonen, legionen aan demonen gebonden was. Dus dit waren meer dan 2000 demonen in één lichaam. Want de Bijbel zegt dat toen de demonen zagen dat Jezus zich weg ging sturen, zeiden ze: stuur ons alsjeblieft niet weg hier vandaan, maar laat ons in de varkens binnen gaan. Nou, waarom liet Jezus dat toe eigenlijk? Omdat de Joden mogen geen varkens eigenlijk hebben. Want varkens is niet, in de Oude Testament als varken, niet een reine dier. Dus Jezus liet de demonen de varken ingaan. En de demonen, de Bijbel zegt dat de varkens gingen gelijk het water inrennen. Ze waren allemaal gestorven. Waarom? Zelfs een dier moet geen demon in zich hebben. Zie je dat? Zelfs een dier moet geen demonische wezen in zich hebben. En de dier kan zichzelf natuurlijk niet controleren. De dier werkt op instinct. En dus de demonen, wij zeggen de dieren renden gelijk met de demonen het water in en alle dieren stierven. Dus we zien dus dat er zijn geestelijke wezens die eigenlijk de mens lastig valt. Soms, oké? En vaak de meeste problemen die we hebben in het leven zijn geboren vanuit de geestelijke. Eigenlijk, we kunnen gewoon zeggen alle problemen die er is in de wereld is geboren vanuit het geestelijke. Waarom? En we zeggen soms natuurlijk het vlees. Het vlees is niet gelijk een demon natuurlijk. Want het vlees is gewoon de gevallen aard van de mens. Die nog eigenlijk slechte neigingen heeft. Nou, het vlees kan je onder bedwang houden. Hij zegt: wandel in de geest en je zal de begeertes van het vlees niet vervullen. Galaten 5 vers 16. Wandel in de geest en je zal de begeerte van het vlees niet vervullen. Dus met andere woorden, de begeerte van het vlees zijn er altijd. De begeerte van het vlees zijn er altijd. Het is aan ons om in de geest te wandelen, zodat wij de begeerte van het vlees niet zullen vervullen. Nogmaals, het is aan ons om te wandelen in de geest, zodat wij de begeertes van het vlees
niet zullen vervullen. Waarom? De vlees heeft zijn begeertes die graag vervult.

0: beïnvloed worden door het menselijke lichaam. Ik zeg, de vlees is de gevallen stad van de mens. De slechte neigingen. Er wordt minder goede neigingen van de gevallen stad van de mens. En of je het wilt of niet, we zijn gered in Christus Jezus. En de Satan is al verslagen aan het kruis, 100%. We zijn in overwinning, maar je woont nog steeds in een gevallen sterfelijke lichaam. Nou, je lichaam is niet het vlees. Dat is wat ook vaak mensen mis hebben. Je lichaam is niet het vlees, oké? Het vlees beschrijf ik als de gevallen staat van de mens die de slechte neigingen heeft. Oké, want het lichaam kan je gebruiken om goede dingen te doen. Je kan je handen gebruiken om mensen te helpen. Om voor ze te gaan zorgen. Je kan je handen gebruiken om huizen te bouwen. Je kan je brein gebruiken, maar dat is niet je lichaam per se. Je kan je voeten gebruiken om naar de kerk te gaan. Dus je lichaam is niet per se slecht. Je lichaam is neutraal. Wat belangrijk is dat wij leren dat het vlees zijn de slechte neigingen van de mens, van de natuurlijke mens. Dus we moeten leren om in de geest te wandelen. En niet in het vlees. Hij zegt, wandel in de geest en je zult zeker de lusten van het vlees niet vervullen. Wandel in de geest en je zal zeker de begeertes van het vlees niet vervullen. Een ander mooi verhaal over de onzichtbare wereld is het verhaal van de profeet Bileam en de ezel en de engel. In het boek van Numeri 22 vers 21 tot en met 31 spreekt de Bijbel over de profeet Bileam, natuurlijk Balaam. Noemen wij sommige mensen Balaam, sommige mensen Bileam of Balaam. En de profeet was onderweg om Israël te gaan vervloeken. En hij was met zijn ezel natuurlijk. En op een gegeven moment stond een engel van de Heere om de weg met een zwaard. En de ezel zag het, maar de profeet zag het niet. En de ezel daardoor, de ezel ontweek. Eigenlijk de ezel wilde de engel ontwijken, omdat de ezel wilde niet doodgaan. Nou, dit was iets wat de ezel geestelijk zag. Maar toch zou het een fysiek effect hebben op de ezel in het fysiek. En ook Bileam de profeet. Maar ja, hoe kan een dier een engel zien? Dus de Bijbel laat ons zien dat dieren ook de geestelijke wereld kunnen zien. Als God hun ogen openmaakt natuurlijk, oké? Dieren kunnen ook de geestelijke wereld zien. Soms, ik heb vooral van mensen gehoord die zeggen van, ze hebben een hond en de hond ineens begon te blaffen midden in de nacht. Maar er was niemand daar. Nou, dan zeg ik, ja, wees attent, want de hond gaat niet zomaar random blaffen als hij niet iets heeft ervaren. Dus het is mogelijk, want een ezel kon zien dat de engel onderweg eigenlijk stond met een zwaard in zijn hand. Stel je voor dat de ezel was doorgereden. Wat was er gebeurd? De engel zou de ezel waarschijnlijk hadden doorstoken en ook Bileam ook. En dan in het fysieke zou je pas laten zien dat de ezel en Bileam een bepaalde ziekte zou ontwikkelen. En dan zeggen we, oh, Bileam de profeet was doodgegaan aan een ziekte. Maar terwijl het dus iets geestelijks gebeurt. Ik weet niet of je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Sommige dingen die wij meemaken, we zien pas de effecten ervan daarna. En terwijl de geestelijke gebeurtenis heeft al plaatsgevonden. En pas achteraf zien sommige mensen dan de fysieke effecten. En waardoor wij niet focussen op wat er geestelijk is gebeurd, omdat we denken dat het een fysieke issue. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de geestelijke wereld reëel is. Nou, ik zie dat mijn tijd alweer bijna om is vandaag. En morgen gaan we door met dit onderwerp, de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin Je Dag Met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Ik wil je vandaag bemoedigen en aansporen met deze woorden van Paulus uit Colossenzen 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in Hem. Je weet nu dat God jou in Christus als heilig en volmaakt ziet. Dit betekent niet dat je nooit meer zondigt of dat je geen vergeving meer nodig hebt. In je dagelijkse wandel met Jezus ga je struikelend achter Hem aan. Jacobus 3 vers 2 zegt onomwonden, want wij struiken alle in veel opzichten. Maar wat is dan het verschil tussen een zondaar en een heilige als ze allebei zondigen? Spreuken 28 vers 13 geeft ons het antwoord. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleid en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Het verschil tussen een zondaar en een heilige die zondigt, is dat de zondaar zijn zonde zal bedekken, verbergen, en dat de heilige zijn zonde zal beleiden. Dat is het verschil tussen in zonde leven, dat doen de zondaars, en zondigen, heiligen die struikelen achter Jezus aangaan. Toen je nog een zondaar was, zondigde je overeenkomstig jouw zondige natuur en leefde je in zonde. Nu je in Christus een heilige bent geworden, gaat zondigen in tegen je nieuwe identiteit in Christus. En is er in jou een verlangen om het met God in orde te maken als je gezondigd hebt door je zonde te belijden? Het is precies zoals de apostel Johannes het zegt in 1 Johannes 3 vers 9. Wie nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen, omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet langer doorgaan met zondigen, zegt Johannes, omdat God zijn Vader is.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen, hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken. Beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekering. Het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe, dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus, die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen, over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham? God zelf maakte hem een instrument voor zijn glorie. Dan ga je bidden: God, maak mij gewillig om gewillig gemaakt te worden. Dat gebed heb ik het eerste gehoord toen ik in Nieuw-Zeeland was. Een theologisch student, Chris Lethbridge, had met zwemmen een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij was verlamd van zijn hals tot zijn tenen. Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had, dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was, of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan U. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed: Heer, wilt u mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven. Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle Heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn Heilige Geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen: Eens meer der Liebe mich versenken, je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar Hij. Hij in mij, ik in Hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, ik ben Kees Florissen. En vandaag hebben we het uit het laatste deel uit de serie Jezus, onze redder, maar ook onze rechter. Met als onderwerp overwin het kwade door het goede.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Laten we het maar eens hebben over het ontwikkelen van een positieve houding. Romeinen 12 vers 21 zegt: word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dus, we hebben twee opties en dan ook niet meer dan twee. We kunnen overwinnen of we kunnen overwinnen worden. Er zit niets tussenin. En als we geconfronteerd worden door het kwaad, dan is er maar één ding sterk genoeg om het kwade te overwinnen. En dat is het goede. We kunnen geen negatieve houding meer aannemen. We kunnen niet gewoon zeggen, nou, dat is niet mijn probleem. We moeten actief, in actie, in de praktijk brengen. Het Hebreeuwse woord voor goed is tov. En betekent een totale afwezigheid van elke vorm van kwaad. Net als het Griekse agathos. Romeinen 8, vers 35 verder zegt: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Zoals het geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Dat klinkt behoorlijk negatief, vindt u niet? Sommige mensen hebben bezwaar tegen negatief onderwijs. Ze zeggen, wees positief. Maar het negatieve is ook waar. Mensen die valse aandelen verkopen in de aandelenmarkt zijn zeer positief, maar ook bijzonder oneerlijk. Als christenen moeten we ook het negatieve onder ogen zien. We kunnen onze ogen niet sluiten, ons hoofd afwenden als we het zien. Er komen problemen aan. En ik geloof dat er nog veel meer problemen in het verschiet liggen dan de meesten van ons op dit moment kunnen omvatten. Maar dat betekent niet dat we pessimistisch moeten zijn. Wat is Paulus' commentaar in Romeinen 8? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Wat is dit alles? Oh ja, die lijst: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naakt, gevaar, het zwaard. En dan zegt Paulus, in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars. Ik heb de Heer ooit eens gevraagd wat het is om meer dan overwinnaar te zijn. En ik had het idee dat hij me dit antwoord gaf. Meer dan overwinnaar zijn betekent dat je in de problemen komt, het overwint en eruit komt met meer dan je had toen je erin ging. Je hebt dan buit gemaakt. Ik lees nog twee Bijbelteksten. De eerste is uit 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 4. Lieve kinderen, dat is aan ons gericht. U bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Eigenlijk is het ongelooflijk stom van de duivel om ooit te denken dat hij God aan kan. Ik bedoel, we kunnen die domheid bijna niet bevatten. De God die heel het universum heeft geschapen en het perfect onderhoudt, en een of ander wezen dat zelf geschapen is, daagt deze schepper uit. Maar hij die in ons is, is groter dan hij die in deze wereld is. Ik wil graag dat je me dat nazegt. Ik denk dat jullie dat nodig hebben. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik luister even. Mooi. Openbaringen 21 vers 7 zegt het volgende. Wie overwint, zal alles beërven. Niet bederven, maar beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Ik heb het Nieuwe Testament doorzocht Ik kan er geen enkele belofte vinden, behalve voor degene die overwinnen. En je hebt maar twee opties. Of overwinnen, of overwonnen worden. Dus wij allemaal, ieder van ons, moet een beslissing nemen. Ik kan overwinnen. Groter is hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. Maar ik moet een beslissing nemen. Ik kan aan de voorwaarden voldoen. Laten we daarom besluiten met dit gebed. Heer Jezus, het spijt me dat ik zo vaak mijn rug naar u toekeerde en mijn eigen weg ging. Nu heb ik berouw, ik keer terug naar u. Ik geef me aan u over en ik vraag u om uw weg te gaan in mijn leven. Neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u wilt dat ik ben. Laten we deze zin herhalen. Neem mij zoals ik ben. En maak mij zoals u wilt dat ik ben. In de naam van Jezus. Amen.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Kom, Heer Jezus. Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt. Want zijn komst is nabij. We hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze Redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden. Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is. Ik blijf trouw aan uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb, dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen. U zegt, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus.
4: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
5: You may have given up on Him, but He has never given up on you.
4: Je kunt Hem opgegeven hebben, maar Hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
4: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: I went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
10: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
13: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
14: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde.
12: En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
13: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
4: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Herstelteam.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Holy, holy, holy are you, Lord.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: God Radio staat aan.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the stone.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
6: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Herstelteam.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: That's it.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/events.
3: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
4: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
3: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
4: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
3: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
4: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
3: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
4: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed en met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: God Radio. Je bent niet alleen.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
2: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
2: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode Menges10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
12: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: come to this place. Come. Come. Come. Build a house for your glory. Come. Come. Come. Come. Come. Come. Let's hear the sound of heaven. Come.
1: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
2: Vandaag lezen we weer een heus pareltje uit het woord van God. In Hebreeën 10 vers 14 staat, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hebreeën 10 vers 14. Dit Bijbelvers gaat over je eeuwige positie in Christus en over je dagelijkse wandel met Jezus. Door het wonder van het kruis ziet God jou in eenheid met Christus voor altijd als rechtvaardig en volmaakt. Dat is je eeuwige positie in Christus. Terwijl de Heilige Geest jou dagelijks helpt in het proces van heiligmaking, je dagelijkse wandel met Jezus. De Heilige Geest helpt je te worden zoals God je in Christus al ziet. Met andere woorden, je bent het en je wordt het. Voortdurende heiliging kan pas echt plaatsvinden als jij weet dat God je nu al ziet als heilig en volmaakt in eenheid met Christus. Paulus schrijft in Colossenzen 2 vers 10. En u bent volmaakt geworden in hem. Je heiliging in Christus is immers een geschenk van God. Hier mag je in rusten. Vanuit deze rust helpt de Geest van Jezus je hiernaar te leven. Hij gaat het leven van Jezus in jou leiden en bewerkt in jou het verlangen om te groeien in genade en om je heiliging in Christus te vervolmaken. Je bent het en je wordt het. De moordenaar die vandaag opnieuw geboren wordt, is in Gods ogen direct volmaakt in Christus, maar heeft nog een hele weg te gaan. De prostituee die vandaag haar leven aan Jezus geeft, is in Gods ogen direct geheel rein in Christus. De pooier die opnieuw geboren wordt, is vanaf dat moment in Gods ogen volkomen heilig in Christus. De terrorist die zich heeft overgegeven aan Jezus, is in Gods ogen rechtvaardig geworden in Christus. Dat is het geheim van wie we zijn in Christus. Het is Gods buitensporige genade.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Het is nu al jaren geleden dat ik in Haarlem werkte onder zogenaamd geestelijk gehandicapten. Debielen, imbecielen. Ik had verschillende clubs. Bijbelclubs. Met ze. Het was een heerlijk werk. Kijk, u en ik hebben de Heilige Geest nodig om de eeuwige waarheden te verstaan en te begrijpen. Die dwaasheid Gods, die de grootste wijsheid is, kun je niet begrijpen met de wijsheid der wijzen. In 1 Korinthe 1 en 2 kun je dat zo prachtig lezen. Ik zie altijd dat er twee niveaus zijn. De wijsheid der wijzen, die je als een voorrecht van God krijgt, en dan een heel eindje hoger, de dwaasheid Gods, die je alleen kunt begrijpen door de Heilige Geest. Dan zie je dat dat de hoogste wijsheid is. Dan moet je nooit die dwaasheid Gods naar beneden proberen te halen op het niveau van de wijsheid der wijzen. En dan zo proberen het te gaan begrijpen. Dan kom je tot de gekste conclusies. Sommigen vinden dan dat God dood is. Dat idee kwam doordat ze zoiets deden, omdat dat logische denken, dat gingen ze tot gids maken. Anne van der Bijen zei eens, wat, is God dood? Niet waar hoor, ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. Kijk, in zijn stille tijd had hij de dwaasheid Gods ervaren. Dat God die hemel en aarde gemaakt heeft, met hem, een klein mens, had gepraat. Nee, nooit de dwaasheid, de hoogste wijsheid Gods neerhalen en beoordelen met de wijsheid der wijzen. Als je de werkelijkheid wilt zien, moet je de wijsheid der wijzen optillen op het niveau van de dwaasheid Gods. En dan ga je het zien en begrijpen. Die geestelijk gehandicapten hadden al heel weinig wijsheid der wijzen. Maar de Heilige Geest gaf ze een heleboel dwaasheid Gods, die ze veel ongeremder, zonder twijfel aanvaarden en begrepen. Ik zag toen de waarde van dat woord: we moeten worden als een kind. Dan kunnen we het Koninkrijk Gods ingaan. Nooit kon ik te veel van de liefde Gods vertellen aan hun. Dan straalden hun gezichten. Een vader van een van de meisjes vroeg me eens: waarom mag mijn dochter niet aan het avondmaal komen? Ze heeft de Heer lief. Hinder dat nou dat ze niet leren kan? Mijn antwoord was: man, bid ervoor van de week, ik ga het ook doen. Ik deed het, maar ook ging ik naar een dominee met wie ik overlegde of ze niet belijdenis konden doen, of ze niet doop en avondmaal ook konden krijgen. Deze ervaringen zijn nu ongeveer 50 jaar geleden. Het was toen nog niet georganiseerd. Tegenwoordig gaat het veel beter en makkelijker. En die dominee en ik baden samen en het kwam voor elkaar. Hij zei alleen: maar u moet het ze uitleggen. Ik kan het niet eenvoudig genoeg doen. Ik ben toen het hele plechtige avondmansformulier gaan vertalen. Het ging altijd in de vorm van een verhaaltje. Ik herinner me de woorden: zij die onwaardig eten en drinken van dit avondmaal, eten en drinken zichzelf een oordeel. Er was dus een mevrouw, begon ik. Ze geloofde helemaal niet dat de Heer Jezus voor haar aan het kruis was gestorven. Ze had nooit aan hem vergeving van zonde gevraagd. En weet je wat ze deed? Ze ging aan het avondmaal en at het brood en de wijn die juist betekende dat lichaam en bloed van Jezus, waardoor we vergeven krijgen. Het resultaat van dat verhaal was dat de hele klas zei: oh, wat erg. Ja, oh, wat erg, hè. En weet je wie dat ook zei: oh, wat erg? De lieve Heer zei het. Ik heb nooit zo van het avondmaal genoten als samen met deze klas. Ik weet dat er een begrip, een dankbaarheid, een ernst was waarover de engelen zich moeten hebben verheugd. En dan die doop, Die Jaap, een bom van een kerel. Zijn ontwikkeling was niet hoger dan van een kind van 6 jaar. Hij knielde daar neer en hoorde die heerlijke woorden van de dominee. Jaap, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij voelde het water op zijn voorhoofd en Jaap genoot zo dat hij het vast wilde houden. Hij stond niet op, maar bleef geknield op de grond. Ik nam zijn hand en bracht hem terug op zijn plaats, maar Jaap hield zijn ogen stijf dicht. Hij wou het vasthouden. Wat een ontroering. Ik lees u een gedichtje voor dat ik ergens vond. Hij had nooit bijster veel verstand bezeten. Hij was zo simpel als een kind van 4. Hij wist alleen maar dat hij Willem heette en zelfs die wetenschap deed hem plezier. Zijn lichaam werd wel oud, maar niet zijn denken dat kinderlijk en onvolwassen bleef. Hij had de maatschappij niet veel te schenken, maar in de kerk was Willem goed op dreef. Hij had zijn plaats vlak bij de ouderling en dan zat hij mooi dicht bij de dominee. Het fijnste van de dienst vond hij het zingen, daar deed hij op zijn wijze graag aan mee. Hij had van God een simpele gedachte. God was een vader, groot en sterk en stoer, die in de hemel op hem zat te wachten. En Jezus was vanzelf zijn grote broer. Hij had nog nooit een letter kunnen lezen en van een dogma had hij nooit gehoord. Maar twijfels waren bij hem nooit gerezen.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
11: Holy, holy, holy,
12: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: The Bible says that nothing can separate us from the love of God. How many believe that tonight? Lord, we thank you for your love. It amazes us.

let there be a sovereign work.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

love you. I wrote a poem with my light, but I wrote it

0: said in your word. There's nothing too hard for the Lord. I ask you now in the name of your Son, Jesus, heal your people. Deliver your inheritance. Remove that sickness from that body. In Jesus' name.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in

0: /events. Tot dan!
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
2: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Herstelteam.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.